0: is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de

0: Kamerman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
2: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
3: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waar je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En van weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken en zo rol je er een beetje in en zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... Daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt... Jezelf toch wel soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje... In mijn hand denk ik dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is... Sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk... Dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. Als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging. En dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk.
2: Ja, ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst de gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op

0: brown sugar.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: Dit is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
0: Cricket.
7: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
0: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus ja, vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo ddan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken. En een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is. Ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua natuur, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europese kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, de European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus dan zit je met vliegtickets. En tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar de kosten blijven ontzettend hoog. Dus voor het nieuwe seizoen in de 21. Komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei,

0: en doen om dat, ja, om dat te laten gebeuren.
1: Want nou ja, als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is ja, een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die ja, dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan pas 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Dat zelfs de allergrootste der aarde niet onschendbaar zijn in het wielrennen bleek zaterdag andermaal tijdens de 8e etappe van La Vuelta, waar Tadej Pogacar 2 etappes eerder nog heel goed wegkwam. Tijdens de afdaling van de Puerto El Bartolo was hij op 33 kilometer van Chiraco wat minder gelukkig. Hij crashte hard en moest uiteindelijk de koers per ambulance verlaten. En dan ja, de eeuwenoude wet, hè, van de een zijn dood is de ander zijn brood, maakt dat het La Vuelta ineens weer mega spannend is. Spanjaard Enric Mas die erfde het rood van Pogacar en heeft in het behoud van de leiderstrui grote concurrentie van onder meer Primoz Roglic, Felix Gal en Oscar Only. Tijd om even op adem te komen tijdens deze rustdag. Maar de koersplannen die zullen ongetwijfeld even worden aangescherpt voor komende week. Ik ga over in gesprek met Raymond Kerkhoffs van Wielerflits. Raymond, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, wat dacht jij als eerste toen Pogacar de ambulance inging?
2: Ja, dat niemand eraan omkomt, valpartijen helaas horen bij het wielrennen. En Tadej Pogacar, het is eigenlijk alweer jaren geleden dat hij een ernstig geval heeft gehad. En dan praten we volgens mij over 2023, dat hij een luik zijn middenhandsbeentje brak. In een grote ronde of zelfs ook in een kleinere ronde is hij nog nooit eerder uitgevallen. Ja, eens moet de eerste keer zijn en... Ja, als je ernaar kijkt en als je die beelden ziet, ja, je schrikt. En vervolgens is het toch altijd een heel triest beeld.
1: Ja, het feit dat het trouwens nu pas eigenlijk de eerste grote ronde is, of kleine ronde, dat hij uitstapt wegens een valpartij, is voor zijn leeftijd eigenlijk best wel een bizar feit.
2: Ja, absoluut. Ook dat hij niet ziek is geworden, dat er niks is aan hem overkomen. We zagen net in de afgelopen Tour de France Jonas Vingegaard, zijn belangrijkste concurrent. Ook op een vreemde manier of op een vreemde plek waar hij viel. Net zoals nu Pogacar was niet eens de meest gevaarlijke plek. Dat je zegt van hier is iets wat niet kan. Het is gewoon brute pech. Er wordt gesproken dat hij over een steen is gevallen. Ik heb ook alweer gehoord dat er waarschijnlijk een bidon gevallen was. Dat is een andere versie van een verhaal. Wat er precies is gebeurd is dan niet heel duidelijk. Maar brute pech en helaas ook met ernstige gevolgen voor hem.
1: Ja, want het herstel, mede door die valpartij, dat gaat natuurlijk wel heel erg lang duren. Hè? Want hij heeft eigenlijk echt een verschrikkelijke blessure. Onder meer met zijn nek, zijn sleutelbeen natuurlijk aan gort. Dat zijn geen dingen die zomaar even binnen een paar weken opgelost zijn.
2: Ja, je weet het met wielrenners nooit. Vorig jaar hadden we Mats Pedersen, die brak links binnen zijn pols een botje. Aan de rechterkant brak hij zijn sleutelbeen. Ja, een maand later zagen we hem toch weer in actie in Milaan San Remo. En vervolgens reed hij toch nog redelijk goed, niet op zijn allerbest, de Vlaamse klassiekers. Ja, met wielrenners weten we het nooit, maar... Ja, het lijkt mij heel onverstandig als je nu tegen het einde van het seizoen nog een wedloop gaat doen tegen de klok. Zeker met zo'n groot talent als Tadej Pogacar moet je er ook voorzichtig zijn en geen enkel risico willen nemen.
1: Nee, want ja, we hebben het natuurlijk logischerwijs over La Vuelta. Maar eventjes verderop kijkend had hij natuurlijk ook wel het behouden van de wereldkampioenschapstrui, de regenboogtrui, ook wel in gedachten. Dat kan nu ook wel een streep doorheen.
2: Ja, die kans is ook, volgens mij 2K is over dik 3 weken. Dat gaat ook heel kort dag worden. Ja, ik denk dat we daar een streep door kunnen zetten. Het is nog niet uitgesproken vanuit de kant van Pogacar en zijn ploeg. Maar ik denk dat we daar wel vanuit kunnen gaan. En ik ga er eigenlijk vanuit dat het einde seizoen voor hem is. Dat hij ook geen EK op de weg gaat rijden. En vervolgens de Ronde van Lombardije, die hij al 4 keer op rij heeft gewonnen. Dat hij ook dit jaar niet meer op zijn programma komt te staan.
1: Terugkomend op die uitspraak, de een zijn dood is de ander zijn brood. Het maakt wel de Vuelta in één klap weer heel erg spannend.
2: Ja, dat is de keerzijde. Natuurlijk is het heel triest wat er met de persoon Tadej Pogacar gebeurt. Maar ik denk voor de wielersport is het wel weer alsof iedereen weer lucht krijgt. Zo voelt het. Als Pogacar meerijdt, dan weet je op een bepaald moment, hij zet aan en... De rest figureert vervolgens alleen nog maar. Hij steekt echt met kop en schouders boven de rest uit. En ja, dat begint toch wel een beeld te worden wat de concurrentie eigenlijk verlamt. En je ziet dan dat ze bezig zijn al eigenlijk met plek 2 op het moment dat hij nog aanwezig is. Ja, nu blijkt hoeveel En hoe groot die waarde is als je voor plek 2 rijdt. Want ja, de leider zelf kan ook een keer wegvallen. En dat is dan nu met Pogacar gebeurd. En nu krijg je in één keer een hele open koers met mannen die zelf, denk ik, in Monaco bij de start geen enkel idee hadden dat ze ooit voor de eindzege in deze Vuelta zouden koersen.
1: Nou, veelzeggend overigens de manier waarop Enric Mas eigenlijk na afloop van die 8e etappe die rode trui in ontvangst nam. Hè? Eigenlijk alsof het een heel vies ding was. Tussen twee vingers in, zeg maar, hield hij hem vast. Hij trok hem ook niet aan.
2: Nee, maar dat is wel iets wat vaker gebeurt. De oudere luisteraars zullen ook nog wel weten. Joop Zoetemelk nam ook op zo'n manier de gele trui over van Bernardino. Toen hij last van zijn knie had. En trok hem ook niet op het podium aan. Pas op het moment dat hij echt voor het eerst gekoerst ervoor had. Toen wilde hij die gele trui aantrekken. Dus dat is wel een net gebaar, vind ik. Ja, leve de koning. Of de koning is dood, leve de koning. Laten we dat dan heel even na de eerste podiumceremonie doen. Laten we dat één dagje uitstellen. En, ja, ik vind het een heel net en fatsoenlijk gebaar.
1: Ja, een dag later reed hij natuurlijk gewoon in het rood. En hij zei al na afloop, want hij won de etappe ook. Hij zei na afloop, ik weet nu precies hoe Pogacar zich voelde. Het rood geeft je vleugels.
2: Ja, het leek wel alsof de gedaante van Pogacar nog in die trui zat als je Mas in één keer zag rijden. Ik moet zeggen, voor mij is Mas echt wel een grote verrassing. Hij stond jaren te boek als een groot talent, inmiddels ook alweer 31 jaar. Hij heeft dat talent nooit echt kunnen inlossen. Ook door blessures op verkeerde momenten, valpartijen op verkeerde momenten. Hij reed al een hele supersterke rit toen hij met Pogacar in de aanval was. Vorige week donderdag uit mijn hoofd. En toen zagen we ook van in die afdaling dat Pogacar iets te veel risico nam. En dat Mas hem eigenlijk al een beetje tot rust maande. Dat vond ik al wel een heel sterk teken. Ja, hij maakt echt op het ogenblik de beste indruk. En dan is het terecht dat hij op het ogenblik in die rode trui rijdt. Ja, dat heeft hij meteen in de eerste, de beste dag dat hij in die trui rijdt bewezen door bergop iedereen op achterstand te rijden. Maar een grote ronde wordt altijd in de derde week beslist. En dan is de vraag van ja, wie gaat de meeste inhoud hebben? En dat is nu een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Omdat juist ook ervaren renners als Primoz Roglic en Felix Gall toch nog redelijk in de buurt bij Mas staan.
1: Ja, want die achterstand is niet heel erg groot. Maar toch even voor de Spanjaarden, die worden helemaal gek. Hè? Die hadden eerst natuurlijk al Tadej Pogacar, waar ze eigenlijk helemaal verliefd op zijn. Ook na zijn uitval verklaarden de fans hem de liefde zo'n beetje. En dan hebben ze nu ook nog eens een keer een Spanjaard in het rood. Ja, die gasten worden helemaal gek.
2: Ja, voor het Spaanse wielrennen is het ook alweer eigenlijk een tijdje geleden. Ze zijn eigenlijk ook een beetje in een dalletje terechtgekomen. Ze hebben natuurlijk de jaren gehad van Alejandro Valverde, Alberto Contador en Joaquim Rodriguez. Die echt in de grote rondes en Valverde ook in de heuvelklassiekers domineerden. Ja, daarna is het Spaanse wielrennen een beetje in een leegte terechtgekomen. Juan Ayuso, dat zou de verlosser moeten zijn. Maar die heeft het vervolgens nog altijd niet kunnen waarmaken. Al is die natuurlijk wel nog altijd pas 23 jaar, dus die moeten we ook nog lang niet afschrijven. Maar nu Enric Mas is eindelijk weer voor de Spanjaarden tot ze op het hoogste treetje staan. En dat is voor een wielerland als Spanje natuurlijk fantastisch.
1: Kijkend naar de koersplannen voor week 2. Ik neem aan dat deze rustdag door de verschillende teams die toch wel ambities hebben voor die rode trui, dat ze nu wel even de ruimte hebben om even heel goed te kijken naar wat ze de komende weken gaan doen.
2: Ja, kijk, als je gaat kijken, ik denk eigenlijk dat Felix Gall met Decathlon de sterkste ploeg heeft op het ogenblik. Die hebben ook al de afgelopen week regelmatig initiatief genomen. Gall heeft eigenlijk al in de Giro eerder dit jaar laten zien dat hij een hele stabiele klassementsrenner is. Voor mij blijft dat de topfavoriet. En ja, wat ik gisteren eigenlijk ook in die eerste dag zonder Pogacar een beetje zag, was dat iedereen toch zoekende is en moeilijk weet van met welke verantwoordelijkheid ze moeten omgaan. Of ze een verantwoordelijkheid moeten nemen, naar wie ze moeten kijken. Ja, en dat gaat deze Vuelta voorlopig heel onvoorspelbaar maken. Ja, voor mij is onvoorspelbaarheid is nog altijd de magneet van topsport. Dus wat dat betreft kunnen we ons opmaken voor twee hele mooie weken.
1: Ja, want we hebben vlak achter Enric Mas eigenlijk op 1 minuut 18 hebben we Primoz Roglic. Nou, Felix Gall noemde je ook. Die staat daar weer 21 seconden achter. Vrij kort daarachter staat ook nog Oscar Only. Daarna wordt het gat iets groter naar Carapaz en Skelmose. Wie verwacht jij nou als de grootste uitdager van Enric Mas? Is dat de ervaring van Roglic in dit soort grote rondes? Waar, nou ja, we weten de komende weken bijna geen meter is vlak. Of toch een Gall met, nou ja, misschien wel het meest uitgebalanceerde team wat momenteel rondrijdt.
2: Nou, kijk, als we naar Primoz Roglic gaan kijken, die is 36 jaar oud. Eigenlijk hebben we allemaal al een beetje voor deze Vuelta het gevoel van het beste is er bij Roglic af. Staat toch op het ogenblik weer op een fantastische plek in het klassement. En hij heeft één groot voordeel, dat komt nog een langere tijdrit. Ja, we weten van Roglic, de Olympisch kampioen in Tokio tijdrijden. Dat is een discipline die hij heel goed beheerst. Dus dat is een voordeel. Maar of hij nog zijn oude niveau op zijn 36e kan halen, daar heb ik mijn twijfels over. Oscar Only, de nummer 4, pas 23 jaar oud, heel groot talent. Reed vorig jaar voor Team Picnic PostNL en werd toen heel verrassend vierde in de Tour de France. Dit jaar zou hij door Netcompany Ineos, de Britse ploeg, worden uitgespeeld voor de Tour. Totdat hij in een ravijn viel in de vroegere Dauphiné, de Tour de Auvergne Haute-Savoie. Daar kwam hij, het is een nieuwe naam, al die wedstrijden.
1: Ja, het is een hele ingewikkelde naam inderdaad.
2: Heel even begin ik zelf ook weer te denken, maar het is de Tour de Auvergne Rhône-Alpes. Zoals die heet. Ik blijf het ouderwetse Dauphiné noemen. Ja, daar kwam hij ten val, terwijl hij op dat moment echt wel een ijzersterke indruk in die Dauphiné maakte. Ik vind Only ook iemand die ik helemaal niet uitsluit. Maar voorlopig blijft voor mij Felix Gall de grote uitdager voor Enric Mas.
1: Tot slot, wat gaat Team UAE nu eigenlijk doen? Want we zagen natuurlijk ook in de Tour, Vingegaard viel uit. Daarmee was de kopman van Visma, Liesebike, was weg. Die gingen de laatste week dan maar gewoon lekker vol op de aanval en proberen voor dagzegens te gaan. Is zo'nzelfde scenario dan nu ook denkbaar voor de laatste twee weken voor UAE?
2: Ja, iets anders kunnen ze niet meer. Hè? Want als je helemaal naar de top van het klassement gaat kijken, ja, dan komt gewoon de UAE, vind je totaal niet meer terug. Er gaat echt niemand meer in de top 10 van deze Vuelta eindigen. Dus het enige wat ze kunnen is voor ritzekers gaan. Nou, als je dan kijkt in Joao Almeida, is natuurlijk wel een topwielrenner. Er zitten nog een paar andere jongens bij die echt weten hoe ze een grote ronde moeten rijden. Maar ja, die jongens die kwamen maar met één opdracht. En dat was Tadej Pogacar bijstaan na zijn overwinning in de Vuelta. Ja, die zijn op het ogenblik ook heel even zoekende wat ze moeten. En ja, het lijkt gisteren als je ze zag rijden ook alsof ze nog niet van de schrik bekomen zijn. Ja, ze zullen nu moeten schakelen en dat gaat niet al te makkelijk worden. En ja, dat is iets wat we bij Visma Leasebike ook zagen in de Tour. En ik moet zeggen, dat hebben ze daar heel goed opgepakt. Want als je zag hoe Sepp Kuss toen in de laatste Alpenritten nog in de aanval reed, ja, dat was echt lovenswaardig.
1: Nou, we gaan het meemaken of zo'nzelfde stap een Team UAE ook kan maken. Succesvol in dit geval. Remo Kerkhofs van Wielerflits, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En we spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens de twee luiken op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn 5e titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maakt qua titels. De Mexicaan Pato O'Ward die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Vierkee die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd 3e en keurig 7e tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. Dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik wil zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, en het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2, 3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Vierkee, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zou ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, 3e en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat. Maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Junkers Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish. Ja, dat is loon aan werken.
1: Plus het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van tussen haakjes gelukkig met strategie.
2: Ja, absoluut. Ja, nee, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend, hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver, maar ja, het feit dat je er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet 4e eindigt, maar 3e eindigt. Ja, dat is geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even aan Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was. Terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen.
2: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500... is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna de afgelopen wedstrijden 3 keer een top 4 klassering gehad, werd hij 3 keer vierde. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, ja, gewoon goede stappen. En gewoon een heel goed seizoen. En Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest voor Rinus Wieken uit zijn carrière.
1: Nou, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijken we wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. 4e titel op rij, 5e in 6 jaar tijd. Ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja, wie stopt? Ja, wie gaat hem stoppen?
2: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt, sinds 2021, is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels al uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Nou, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar vooralsnog, je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat 3e in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
1: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds, heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk wel echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
2: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt, dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar 1. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon 4e of 5e. Of misschien eigenlijk niet wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Kyle Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. En dus het is, ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
1: Nee, sterker nog, je hebt het wel over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Pato O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Volgens mij het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
2: Oh, nou kijk, ja, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1 plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat het voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is, dat hij toch al wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard, die zal met opgeheven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Kyle Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel hun eigen redenen om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palo. Wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
2: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar-series. Vorig weekend in de straten van Washington D.C. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is het is toch ook wel weer een Palobaan. Het zal me verbazen als Alex Palou. Nou, niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Wiegele gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten. Want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ja, ik ben benieuwd. Rinus Wiegele kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palou gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Mile. Zeker voor Rinus van Kalmthouten, René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreken we
2: Ja,
1: elkaar
2: graag
1: altijd
2: gedaan.
1: snel.
0: All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
8: Voetbal.
9: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
8: Hockey.
10: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Darts.
11: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers. En ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument, voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante dubbels. En dat zijn ook, ze spelen een mixed dubbel dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers, en in mijn ogen ook een terechte wens, om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de 4. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien, is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie. Die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor 2 weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal 1 uur gaat duren plus 1 set of plus 1 game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe de traditionele de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief. Maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull. Heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande. Op tegen 100 go-kart rijders. Skelters dus. Op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan 2 kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb 2 keer groen deze week en 1 keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker 1 of 2 keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken. Want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft gecreëerd en een soort horizontale programmering elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn?
2: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me erin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Wolbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: love you, baby.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week, we hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS, het Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, wat kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen dat rijmt dan niet. Want als hij zegt de sponsormerken die het meeste impact hebben en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billiken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, 11 stedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in de laatste, in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de 11 stedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. Daar weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, de hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht, dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat, we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen, bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen, het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen... dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken en dat hebben ze daarbij het woord gevoegd om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan en die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. He, dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketbal franchise, NBA franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.

0: Sport Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
2: Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is het met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging. En dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent de beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst de gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerft van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar een wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

sun. Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcast.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen.
10: Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands industrieskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar geleefd dat ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, de zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Met er komen wat katers erbij kijken en zo. En, ja, dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in mijn hand, denk ik, dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus.
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen.
5: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Dat zelfs de allergrootste der aarde niet onschendbaar zijn in het wielrennen bleek zaterdag andermaal tijdens de 8e etappe van La Vuelta, waar Tadej Pogacar 2 etappes eerder nog heel goed wegkwam. Tijdens de afdaling van de Puerto El Bartolo was hij op 33 kilometer van Chiraco wat minder gelukkig. Hij crashte hard en moest uiteindelijk de koers per ambulance verlaten. En dan ja, de eeuwenoude wet, hè, van de een zijn dood is de ander zijn brood, maakt dat het La Vuelta ineens weer mega spannend is. Spanjaard Enric Mas die erfde het rood van Pogacar en heeft in het behoud van de leiderstrui grote concurrentie van onder meer Primoz Roglic, Felix Gal en Oscar Only. Tijd om even op adem te komen tijdens deze rustdag. Maar de koersplannen die zullen ongetwijfeld even worden aangescherpt voor komende week. Ik ga over gesprek met Raymond Kerkhoffs van Wielerflits. Raymond, hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, wat dacht jij als eerste toen Pogacar de ambulance inging?
2: Ja, dat niemand eraan komt, valpartijen helaas horen bij het wielrennen. En Tadej Pogacar, het is eigenlijk alweer jaren geleden dat hij een ernstig geval heeft gehad. En dan praten we volgens mij over 2023, dat hij een luikbastenaken luik zijn middenhandsbeentje brak. Ja, in een grote ronde of zelfs ook in een kleinere ronde is hij nog nooit eerder uitgevallen. Ja, eens moet de eerste keer zijn en ja, als je ernaar kijkt en als je die beelden ziet, ja, je schrikt. En vervolgens is het toch altijd een heel triest beeld.
1: Ja, het feit dat het trouwens nu pas eigenlijk de eerste grote ronde is, of kleine ronde, dat hij uitstapt wegens een valpartij, is voor zijn leeftijd eigenlijk best wel een bizar feit.
2: Ja, absoluut. Ook dat hij niet ziek is geworden, dat er niks is aan hem overkomen. We zagen het in de afgelopen Tour de France. Jonas Vingegaard, zijn belangrijkste concurrent. Ook op een vreemde manier of op een vreemde plek waar hij viel. Net zoals nu Pogacar, was niet eens de meest gevaarlijke plek. Dat je zegt van hier is iets wat niet kan. Het is gewoon brute pech. Er wordt gesproken dat hij over een steen is gevallen. Ik heb ook alweer gehoord dat er waarschijnlijk een bidon gevallen was. Dat is een andere versie van een verhaal. Wat er precies is gebeurd is nog niet heel duidelijk. Maar ja, gewoon brute pech. En helaas ook met ernstige gevolgen voor hem.
1: Ja, want het herstel, mede door die valpartij, dat gaat natuurlijk wel heel erg lang duren. Hè? Want hij heeft eigenlijk echt verschrikkelijke blessure. Onder meer met zijn nek, zijn sleutelbeen natuurlijk aan gort. Dat zijn geen dingen die zomaar even binnen een paar weken opgelost zijn.
2: Ja, je weet het met wielrenners nooit. Vorig jaar hadden we Mats Pedersen, die brak links binnen zijn pols een botje. Aan de rechterkant brak hij zijn sleutelbeen. Ja, een maand later zagen we hem toch weer in actie in Milaan San Remo. En vervolgens reed hij toch nog redelijk goed, niet op zijn allerbest, de Vlaamse klassiekers. Ja, met wielrenners weten we het nooit, maar ja, het lijkt mij heel onverstandig als je nu tegen het einde van het seizoen nog een wedloop gaat doen tegen de klok. Zeker met zo'n groot talent als Tadej Pogacar moet je er ook voorzichtig zijn en geen enkel risico willen nemen.
1: Nee, want ja, we hebben het natuurlijk logischerwijs over La Vuelta. Maar eventjes verderop kijkend had hij natuurlijk ook wel het behouden van de wereldkampioenschapstrui, de regenboogtrui, ook al in gedachten. Dat kan nu ook wel een streep doorheen.
2: Ja, die kans is ook, volgens mij het WK is over dik 3 weken. Dat gaat ook een heel kort dag worden. Ja, ik denk dat we daar een streep door kunnen zetten. Het is nog niet uitgesproken vanuit de kant van Pogacar en zijn ploeg. Maar ik denk dat we daar wel vanuit kunnen gaan. En ik ga er eigenlijk vanuit dat het einde seizoen voor hem is. Dat hij ook geen EK op de weg gaat rijden. En vervolgens de Ronde van Lombardije, die hij al 4 keer op rij heeft gewonnen. Dat hij ook dit jaar niet meer op zijn programma komt te staan.
1: Nou ja, terugkomend op die uitspraak, de een zijn dood is de ander zijn brood. Het maakt wel de Vuelta in één klap weer heel erg spannend.
2: Ja, dat is de keerzijde. Natuurlijk is het heel triest wat er met de persoon Tadej Pogacar gebeurt. Maar ik denk voor de wielersport is het wel weer alsof iedereen weer lucht krijgt. Zo voelt het. Als Pogacar meerijdt, dan weet je op een bepaald moment, hij zet aan. En de rest figureert vervolgens alleen nog maar. Hij steekt echt met kop en schouders boven de rest uit. En ja, dat begint toch wel een beeld te worden wat de concurrentie eigenlijk verlamt. En je ziet dan dat ze bezig zijn al eigenlijk met plek 2 op het moment dat hij nog aanwezig is. Ja, nu blijkt hoeveel En hoe groot die waarde is als je voor plek 2 rijdt. Want ja, de leider zelf kan ook een keer wegvallen. En dat is dan nu met Pogacar gebeurd. En nu krijg je in één keer een hele open koers met mannen die zelf, denk ik, in Monaco bij de start geen enkel idee hadden dat ze ooit voor de eindzegen in deze Vuelta zouden koersen.
1: Nou, veelzeggend overigens de manier waarop Enric Mas eigenlijk na afloop van die 8e etappe die rode trui in ontvangst nam. Hè? Eigenlijk alsof het een heel vies ding was. Tussen twee vingers in, zeg maar, hield hij hem vast. Hij trok hem ook niet aan.
2: Nee, maar dat is wel iets wat vaker gebeurt. De oudere luisteraars zullen ook nog wel weten. Joop Zoetemelk nam ook op zo'n manier de gele trui over van Bernardino. Toen hij last van zijn knie had. En trok hem ook niet op het podium aan. Pas op het moment dat hij echt voor het eerst gekoerst ervoor had. Toen wilde hij die gele trui aantrekken. Dus dat is wel een net gebaar, vind ik. Ja, leve de koning. Of de koning is dood, leve de koning. Laten we dat dan heel even na de eerste podiumceremonie doen. Laten we dat één dagje uitstellen. En, ja, ik vind het een heel net en fatsoenlijk gebaar.
1: Ja, een dag later reed hij natuurlijk gewoon in het rood. En hij zei al na afloop, want hij won de etappe ook. Hij zei na afloop, ik weet nu precies hoe Pogacar zich voelde. Het rood geeft je vleugels.
2: Ja, het leek wel alsof de gedaante van Pogacar nog in die trui zat als je Mas in één keer zag rijden. Ik moet zeggen, voor mij is Mas echt wel een grote verrassing. Hij stond jaren te boek als een groot talent, inmiddels ook alweer 31 jaar. Hij heeft dat talent nooit echt kunnen inlossen. Ook door blessures op verkeerde momenten, valpartijen op verkeerde momenten. Hij reed al een hele supersterke rit toen hij met Pogacar in de aanval was. Vorige week donderdag uit mijn hoofd. En toen zagen we ook van in die afdaling dat Pogacar iets te veel risico nam. En dat Mas hem eigenlijk al een beetje tot rust maande. Dat vond ik al wel een heel sterk teken. Ja, hij maakt echt op het ogenblik de beste indruk. En dan is terecht dat hij op het ogenblik in die rode trui rijdt. Ja, dat heeft hij meteen in de eerste, de beste dag dat hij in die trui rijdt, bewezen door bergop iedereen op achterstand te rijden. Maar de grote ronde wordt altijd in de derde week beslist. En dan is de vraag van ja, wie gaat de meeste inhoud hebben? En dat is nu een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Omdat juist ook ervaren renners als Primoz Roglic en Felix Gall toch nog redelijk in de buurt bij Mas staan.
1: Ja, want die achterstand is niet heel erg groot. Maar toch even voor de Spanjaarden, die worden helemaal gek. Hè? Die hadden eerst natuurlijk al Tadej Pogacar, waar ze eigenlijk helemaal verliefd op zijn. Ook na zijn uitval verklaarden de fans hem de liefde zo'n beetje. En dan hebben ze nu ook nog eens een keer een Spanjaard in het rood. Ja, die gasten worden helemaal gek.
2: Ja, voor het Spaanse wielrennen is het ook alweer eigenlijk een tijdje geleden. Ze zijn eigenlijk ook een beetje in een dalletje terechtgekomen. Ze hebben natuurlijk de jaren gehad van Alejandro Valverde, Alberto Contador en Joaquim Rodriguez. Die echt in de grote rondes en Valverde ook in de heuvelklassiekers domineerden. Ja, daarna is het Spaanse wielrennen een beetje in een leegte terechtgekomen. Juan Ayuso, dat zou de verlosser moeten zijn. Maar die heeft het vervolgens nog altijd niet kunnen waarmaken. Al is die natuurlijk wel nog altijd pas 23 jaar, dus die moeten we ook nog lang niet afschrijven. Maar nu Enric Mas is eindelijk weer voor de Spanjaarden tot ze op het hoogste treetje staan. En dat is voor een wielerland als Spanje natuurlijk fantastisch.
1: Kijkend naar de koersplannen voor week 2. Ik neem aan dat deze rustdag door de verschillende teams die toch wel ambities hebben voor die rode trui, dat ze nu wel even de ruimte hebben om even heel goed te kijken naar wat ze de komende weken gaan doen.
2: Ja, kijk, als je gaat kijken, ik denk eigenlijk dat Felix Gall met Decathlon de sterkste ploeg heeft op het ogenblik. Die hebben ook al de afgelopen week regelmatig initiatief genomen. Gall heeft eigenlijk al in de Giro eerder dit jaar laten zien dat hij een hele stabiele klassementsrenner is. Voor mij blijft dat de topfavoriet. En ja, wat ik gisteren eigenlijk ook in die eerste dag zonder Pogacar een beetje zag, was dat iedereen toch zoekende is en moeilijk weet van met welke verantwoordelijkheid ze moeten omgaan. Of ze een verantwoordelijkheid moeten nemen, naar wie ze moeten kijken. Ja, en dat gaat deze Vuelta voorlopig heel onvoorspelbaar maken. Ja, voor mij is onvoorspelbaarheid is nog altijd de magneet van topsport. Dus wat dat betreft kunnen we ons opmaken voor twee hele mooie weken.
1: Ja, want we hebben vlak achter Enric Mas eigenlijk op 1 minuut 18 hebben we Primoz Roglic. Nou, Felix Gall noemde je ook. Die staat daar weer 21 seconden achter. Vrij kort daarachter staat ook nog Oscar Only. Daarna wordt het gat iets groter naar Carapaz en Skelmose. Wie verwacht jij nou als de grootste uitdager van Enric Mas? Is dat de ervaring van Roglic in dit soort grote rondes? Waar, nou ja, we weten de komende weken bijna geen meter is vlak. Of toch een Gall met, nou ja, misschien wel het meest uitgebalanceerde team wat momenteel rondrijdt.
2: Nou, kijk, als we naar Primoz Roglic gaan kijken, die is 36 jaar oud. Eigenlijk hebben we allemaal al een beetje voor deze Vuelta het gevoel van het beste is er bij Roglic af. Staat toch op het ogenblik weer op een fantastische plek in het klassement. En hij heeft één groot voordeel, dat komt nog een langere tijdrit. Ja, we weten van Roglic, de Olympisch kampioen in Tokio tijdrijden. Dat is een discipline die hij heel goed beheerst. Dus dat is een voordeel. Maar of hij nog zijn oude niveau op zijn 36e kan halen, daar heb ik mijn twijfels over. Oscar Only, de nummer 4, pas 23 jaar oud, heel groot talent. Reed vorig jaar voor Team Picnic PostNL en werd toen heel verrassend vierde in de Tour de France. Dit jaar zou hij door Netcompany Ineos de Britse ploeg worden uitgespeeld voor de Tour. Totdat hij in een ravijn viel in de vroegere Dauphiné, de Tour de Auvergne Haute-Savoie. Daar kwam hij, Ron Alps, het is een nieuwe naam, al die wedstrijden.
1: Ja, het is een hele ingewikkelde naam inderdaad.
2: Heel even begin ik zelf ook weer te denken, maar het is de Tour de Auvergne Ron Alps. Zoals die heet. Ik blijf het ouderwetse Dauphiné noemen. Ja, daar kwam hij ten val, terwijl hij op dat moment echt wel een ijzersterke indruk in die Dauphiné maakte. Ik vind Only ook iemand die ik helemaal niet uitsluit. Maar voorlopig blijft voor mij Felix Gall de grote uitdager voor Enric Mas.
1: Tot slot, wat gaat Team UAE nu eigenlijk doen? Want we zagen natuurlijk ook in de Tour, Vingegaard viel uit. Daarmee was de kopman van Visma, Liesebike, was weg. Die gingen de laatste week dan maar gewoon lekker vol op de aanval en proberen voor dagzegens te gaan. Is zo'nzelfde scenario dan nu ook denkbaar voor de laatste twee weken voor UAE?
2: Ja, iets anders kunnen ze niet meer. Hè? Want als je helemaal naar de top van het klassement gaat kijken, ja, dan komt gewoon de UAE, vind je totaal niet meer terug. Er gaat echt niemand meer in de top 10 van deze Vuelta eindigen. Dus het enige wat ze kunnen is voor ritzekers gaan. Nou, als je dan kijkt naar Joa Almeida, is natuurlijk wel een topwielrenner. Er zitten nog een paar andere jongens bij die echt weten hoe ze een grote ronde moeten rijden. Maar ja, die jongens, die kwamen maar met één opdracht en dat was Tadej Pogacar bijstaan na zijn overwinning in de Vuelta. Ja, die zijn op het ogenblik ook heel even zoekende wat ze moeten. En ja, het lijkt gisteren als je ze zag rijden ook alsof ze nog niet van de schrik bekomen zijn. Ja, ze zullen nu moeten schakelen en dat gaat niet al te makkelijk worden. En ja, dat is iets wat we bij Visma Leasebike ook zagen in de Tour. En ik moet zeggen, dat hebben ze daar heel goed opgepakt. Want als je zag hoe Sepp Kuss toen in de laatste Alpenritten nog in de aanval reed. Ja, dat was echt lovenswaardig.
1: Nou, we gaan het meemaken of zo'nzelfde stap een Team UAE ook kan maken. Succesvol in dit geval. Remo Kerkhofs van Wielerflits. Mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En we spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens de twee luiken op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn 5e titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maakt qua titels. De Mexicaan Pato O'Ward die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Vierkee die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd 3e en keurig 7e tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. Dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik wil zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, en het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2, 3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Vierkee, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zou ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, 3e en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat. Maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Junkers Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish. Ja, dat is loon naar werken.
1: Plus het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van tussen haakjes gelukkig met strategie.
2: Ja, absoluut. Ja, nee, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend. Hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver. Maar ja, het feit dat hij er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet 4e eindigt. Maar 3e eindigt. Ja, dat is geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even naar Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was. Terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen?
2: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500... is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna de afgelopen wedstrijden 3 keer een top 4 klassering gehad, werd hij 3 keer 4e. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, ja, gewoon goede stappen. En gewoon een heel goed seizoen. En Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest voor Rinus Wieckens uit zijn carrière.
1: Nou, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijken we wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. 4e titel op rij, 5e in 6 jaar tijd. Ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja. Wie stopt? Ja, wie gaat hem stoppen?
2: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt, sinds 2021, is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels wel uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Ja, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar vooralsnog, je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat 3e in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
1: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds, heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk wel echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
2: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt, dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar 1. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon 4e of 5e. Of misschien eigenlijk wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Carl Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. En dus het is, ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
1: Nee, sterker nog, je hebt het over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Petter O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Volgens mij het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
2: Oh, nou kijk, ja, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1 plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is dat hij toch wel wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeheven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Carl Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel hun eigen redenen om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palo. Wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
2: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar Series. Hè? Vorig weekend in de straten van Washington DC. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is een, ja, het is toch ook wel weer een Palobaan. Het zal me verbazen als Alex Palou niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Vierkee gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten. Want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ja, ik ben benieuwd. Rinus Vierkee kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palou gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Mile. Zeker voor Rinus van Kalmthouten, René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreken we elkaar
2: ja,
1: al snel.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Ja, het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers. En ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt, de vraag vanuit de consument, voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal, je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante doubles. En dat zijn ook, ze spelen een mixed double dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers, en in mijn ogen ook een terechte wens, om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de vier. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie, die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje per paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief. Maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull. Heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande. Op tegen 100 go-kart rijders. Skelters dus. Op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken. Want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint twee jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal van Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft gecreëerd en een soort horizontale programmering elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond. En wel voor de grootste sportbond van Nederland. Voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen, omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn? Nou.
2: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is de inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Walbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.

speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS, Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de

0: 6 Nederlands kampioenschappen atletiek en op 10 de Nationale Nederlandse Dam-tot-Dam-loop. Op zichzelf is dat een lijstje, maar daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billijken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
0: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, 11stedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de 11stedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een 11stedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. Daar weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
0: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met de hand natuurlijk. The hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
0: Ja, de bal, de hand of gold bal, waarin hij in die wedstrijd 2 keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht. Dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor $9.3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen. Dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
0: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was in 1932. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Ja. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
0: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan. Maar ze hebben de intentie uitgesproken. En dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd. Om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan. En die is voorlopig weer even stopgezet. En dan komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn al 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5,500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
0: Absoluut. Maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon wat fysiek betreft niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketbal franchise, NBA franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
0: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, hoe kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar $2 miljard kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
0: Absoluut, tot volgende.

Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
6: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: What the hell?
1: All Sports Radio Live.
2: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands industriekampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
3: Bedankt dat ik er mag zijn.
2: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
3: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
2: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
3: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
2: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
3: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
2: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
3: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
2: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
3: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
2: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
3: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
2: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
3: 8 jaar.
2: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
3: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
2: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
3: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin, zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
2: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
3: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
2: Maar wat is er nu met de kleurband die je hebt?
3: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
2: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
3: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
2: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
3: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
2: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
3: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
2: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
3: Toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
2: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
3: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
2: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
3: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken en zo rol je er een beetje in en zo eigenlijk.
2: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
3: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
2: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
3: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
2: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
3: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
2: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
3: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
2: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua natuur, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
3: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
2: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
3: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
2: De Grand Prix voor de jeugd.
3: Ja,
2: eigenlijk. Ja,
3: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
2: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
3: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
2: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
3: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
2: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
3: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
2: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
3: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
2: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
3: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
2: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
3: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
2: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
3: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
2: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
3: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
2: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
3: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
2: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
3: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
2: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
3: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
2: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
3: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
2: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
3: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
2: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
3: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport. De KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment. Nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal.

0: Oh, en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
0: 2 jaar later,
1: Twee jaar
0: ja.
1: later, ja.
0: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de ander in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
0: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
0: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, en wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland, omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
0: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
0: Ja, het gaat er enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden. En er zijn ook een aantal provincies betrokken. Komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn. Is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen? En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan ja, het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Ja, dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedtesportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
0: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap nou eenmaal opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En het, ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel.
2: All Sport Radio Live. Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
3: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: I love you, baby.
1: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
3: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Ja, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon, eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken en zo rol je er een beetje in en zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik, dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was. Hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus.
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar. Dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Jij hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat...

0: Maar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
1: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
0: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
1: 2 jaar later.
0: 2 jaar later, ja.
1: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
0: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
1: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
0: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
1: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
0: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
1: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is 4e geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam 5e op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
0: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
1: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
0: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
1: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
0: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je mee opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
1: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
0: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
1: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
0: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
1: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final Eight is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
0: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
1: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
10: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
11: Cricket.
12: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
11: Atletiek.
13: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
14: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live deze woensdag 2 september. En straks in deze uitzending gaan we het allereerst hebben over honkbal. We gaan ook vooruitblikken op de start van de Holland Series. De traditionele best of 7 in de strijd om de landstitel in Nederland in het honkbal. Amsterdam Pirates coach Mervin Gario, ploeg wat zich voor het eerst in 3 jaar weer eens geplaatst heeft. En gaat spelen tegen Curaçao Neptunus, de recordkampioen uit Rotterdam. Met hem gaan we vooruitblikken op de start van deze Holland-series. Verder hoor je ook weer een nieuwe transfer-update voorbij komen. De laatste overigens op deze Transfer Deadline Day. Praat ik met Ziggo Sport-commentator Raymond Koning over onze Team NL volleybaldames op het EK. Die inmiddels de kwartfinales bereikt hebben. En ga ik ook praten met tennisjournalist Jon Visbeen van Tennis Magazine over de US Open. Want ja, die eerste ronde, dat gaat echt werkelijk waar alle kanten op. En zoals gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het allerlaatste sportnieuws.
0: All Sports Radio, update.
14: En dat is wel wat transfernieuws, want Malik Fofana is definitief speler van Sunderland. En ja, dat levert misschien wel het meest bizarre transferverhaal van deze window op. De Premier League club heeft de komst van de 21-jarige Belg officieel bevestigd naar krankzinnige transfers. Ook met een kapingspoging van Crystal Palace, 2 klaarstaande privéjets en uiteindelijk een ultieme tegenzet van Sunderland. Nou, Fofana die stond maandag nog in de belangstelling van Arsenal. De Londenaren informeerden naar de aanvallen van Olympique Lyon, maar besloten niet te voldoen aan de vraagprijs van zo'n 30 miljoen pond. Sunderland zag vervolgens zijn kans schoon en bereikte een akkoord met Lyon over een pakket van ongeveer 30 miljoen pond. Ook werd er vast een medische keuring voor Fofana ingepland en lag er een 5-jaar contract klaar. Maar daarmee was de transfer allerminst beslist, want Crystal Palace mengde zich plotseling in de strijd en probeerde de deal te kapen met een bod van 33,5 miljoen pond, wat weer omgerekend 39 miljoen euro is. Lyon accepteerde het hogere bod, waarna Fofana ineens hard op weg leek naar Londen. De chaos daarna werd helemaal compleet, want volgens de berichtgeving in Engeland stonden er zelfs 2 privéjets klaar voor Fofana en zijn entourage. 1 richting Londen om de transfer naar Crystal Palace af te ronden en eentje richting Newcastle, wat vlakbij Sunderland ligt. Aanvankelijk zou Fofana voor Londen hebben gekozen. Sunderland weigerde zich echter gewonnen te geven. Zij besloten het bod van Crystal Palace te evenaren en zouden de zaakwaarnemers van Fofana bovendien een betere commissie hebben aangeboden. Fofana en zijn entourage gingen daarna dus alsnog akkoord met Sunderland. Crystal Palace zou vervolgens enige tijd compleet in het ongewisse zijn geweest over de verblijfplaats van de aanvaller. En Fofana stapte uiteindelijk niet op het vliegtuig naar Londen, maar vloog vanuit Lyon naar Noordoost-Engeland om zijn transfer naar Sunderland af te ronden. Inmiddels is de deal helemaal rond. Sunderland betaalt naar verluid een totaalpakket van 33,5 miljoen pond voor hem. En hij heeft een langdurig contract getekend bij de Premier League club. En daarmee komt een einde aan een krankzinnige transferstrijd rondom de voormalige aanvaller van Gent. Lyon betaalde in januari 2014 trouwens nog 19,5 miljoen pond om Fofana uit België weg te halen. Ook AS Roma werd de afgelopen periode nog met hem in verband gebracht. All Sports Radio Live.

0: Mars on My Soul. Daarvoor nog Eros Ramazzotti, Cose della Vita hier bij All Sports Radio Live. Aankomend weekend gaan we van start met de traditionele strijd om de Nederlandse honkbaltitel, namelijk de Holland Series. In de Best of Seven Series zijn het recordkampioen Curaçao Neptunus uit Rotterdam en de Amsterdam Pirates, wat dan weer een van de talentverenigingen van Topsoort Amsterdam is, die het dit seizoen tegen elkaar op gaan nemen. Voor de Pirates was de laatste Holland Series alweer 3 jaar geleden, nadat het de vorige 2 seizoenen in de playoffs het onderspit dolf tegen respectievelijk HCW en Neptunus zelf. Ja, hoe leeft men bij de Pirates eigenlijk vooruit naar deze Holland Series? En wat verwachten ze eigenlijk? Ik ga het erover hebben met coach Mervin Gario. Mervin, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, sowieso lijkt het me allereerst toch wel heel erg fijn om na 3 jaar eindelijk weer eens in de Holland Series terug te zijn.
1: Ja, zeker. Het voelt ook goed. Gisteren hadden we het over bij de training. Je merkt dat iedereen relaxed is en lekker aan trainen en klaar zijn voor de Holland Series.
0: Ja, neem ons even mee naar dit seizoen tot nu toe natuurlijk in de hoofdklasse. Want je komt natuurlijk niet zomaar terecht in de Holland Series. Hoe loopt het seizoen tot nu toe sowieso bij jullie?
1: Nou, het seizoen heeft echt goed gelopen bij ons. We waren ook een van de favorieten samen met Kenheim en Twins. We hebben een mooi seizoen neergelegd met het hele team. En nu staan we in de Holland Series.
0: Ja, dat had overigens nog wel een interessante voeten in de aarde wat dat betreft in die playoffs. Hè. Jullie speelden tegen Oosterhout Twins. Want er was nog zelfs een heel protest gaande en een wedstrijd die vanaf de 7e inning moest worden hervat.
1: Correct. Ja, het was een situatie tijdens de wedstrijd op zaterdag in Oosterhout. Waar de jongens van Twins hebben een herinbaltruc gedaan. Jammer genoeg was de pitcher nog op de pitcher mount wanneer ze dat hebben gedaan. En dat mag niet in onze spelregel.
0: Ja, en dan hebben jullie zoiets van, dat mag niet. Daar tekenen protest tegen aan.
1: Correct.
0: En wat gebeurt er daarna? Want is het dan gewoon ook direct klaar als jullie een protest indienen? Want uiteindelijk moest er van alles gebeuren voordat die wedstrijd eigenlijk hervat werd.
1: Ja, correct. Als je een protest aanvraagt op dat moment bij de scheids, dan speel je gewoon de wedstrijd uit. Kijk, en als je de wedstrijd wint, dan meestal trek je de protest in. Op dit moment hadden wij met een walk-off hebben Twins gewonnen met 1-0. En toen dachten we wel, weet je wat, we gaan toch die protest aantekenen. En toen hebben we wel de protest gewonnen.
0: Ja, en dan moet er natuurlijk weer een wedstrijd hervat worden vanaf de 7e inning. Dat deden jullie eigenlijk best wel succesvol.
1: Ja, dat ging best goed. We kwamen ook met het vertrouwen van, jongens, we gaan het sowieso afmaken zaterdag bij Twins. En van het eerste moment dat Julian Goins die dubbel sloeg, ik merk aan mijn team dat de jongens vanaf dat moment gelijk omhoog ging. En ik merk aan Twins die een beetje inzakken. En op een gegeven moment ging van de eerste punt naar de tweede punt naar de derde punt. Ja, en dan merk je gelijk dat het bijna klaar was.
0: Ja, en dan is het wel een verschil tussen of je dat duel 1-0 verliest of in dit geval met 6-1 wint.
1: Correct.
0: Overigens was het met een clean sweep. Het is dan een best of 5. In dit geval wonnen jullie 3 wedstrijden, dus dan is het gelijk klaar. Dat is op zich natuurlijk wel een lekkere voorbereiding op de aanstaande Holland Series.
1: Ja, zeker. Kijk, het wordt ook voor ons om een goede prestatie neer te zeggen tegen Twins. En als we dat succesvol hebben afgerond, dan gaan we naar de Holland Series om daar ook met het hele team en de staf een mooie Holland Series te laten zien. En dan hopen we willen we dat we die titel weer naar huis brengen.
0: Ja, want jullie nemen het op tegen niet de eerste, de beste ploeg natuurlijk. Curaçao Neptunus, recordkampioen in Nederland. Voordat we daar naartoe gaan, jullie hebben natuurlijk ook het reguliere seizoen tegen elkaar gespeeld. Hoe waren die wedstrijden?
1: Waren ook spannend. Waren topwedstrijden tegen elkaar. We zijn geëindigd met 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren en andersom ook. voor Neptunus. Dus ik denk dat we een beetje aan elkaar gewaagd. Maar ik zou altijd zeggen, de bal is rond. En wij gaan ervoor om een goede potje neer te zetten tegen Neptunus.
0: Nou, nu starten jullie komende zaterdag in Rotterdam. Zo'n eerste wedstrijd uit, is dat gunstig? Of had je misschien liever thuis begonnen?
1: Kijk, we zeggen allemaal liever thuis begonnen. Maar ik denk, het maakt niet uit waar we beginnen. Wij gaan gewoon de strijd aan tegen Neptunus. Of het thuis is of het uit is. En wij gaan proberen om de W, dus de win, thuis te brengen. En dan vanuit daar naar zondag gaan. Maar wedstrijd voor wedstrijd gaan we gewoon spelen.
0: Hoe staat je ploeg ervoor?
1: Ja, supergoed. Relax. We zijn aan het genieten met elkaar. Grapjes maken. Lachen. Met elkaar dingen voorbereiden. Dus dat gaat heel goed. En nogmaals, ik ben zeker trots op deze jongens. En ook aan mijn staf. Maar ook aan de club. Maar we doen het samen. En dat is belangrijk.
0: Ja, want het is natuurlijk een groepsprestatie. Dat zou je als coach waarschijnlijk ook wel onderschrijven. Maar toch, voor de mensen die wat minder hebben gevolgd dit seizoen. Wie zijn nou echt de spelers die er bij jullie wat dat betreft boven uitsteken? Of in ieder geval de jongens zijn om echt in de gaten te houden?
1: Ik denk dat je de hele team in de gaten moet houden. Niet alleen één jongen, maar de hele team. Want dat is hoe wij functioneren als een team. Ik kan heel veel namen noemen. Maar ik noem naam aan de hele team. Waar iedereen moet uitkijken. Want iedereen is uniek en zijn eigen.
0: Ja, precies. Ja, dat is zo'n mooi politiek correct antwoord dat ik al wel verwacht van jou als coach, Mervin. Maar ja, het is natuurlijk ook een collectieve prestatie die je met het team neerzet. Nu zei je al in het reguliere seizoen 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren. Het is dus echt aan elkaar gewaagd. Wat betekent dat voor de aankomende Holland-series?
1: Nou, ik denk dat iedereen moet naar de velden toe komen. Want er wordt echt een mooie spektakelwedstrijd tegen deze twee ploegen. En we zeggen altijd, de best man win, de best team win. Maar we gaan ervoor om toch de kampioenschap weer naar huis te brengen.
0: Nu is het het leukste natuurlijk altijd, voor de neutrale kijker sowieso, als het helemaal naar het einde gaat. Hè? Dus dat er een Game 7 aan te pas moet komen. Verwacht je dat ook met de 3-3. Dat zijn natuurlijk bij elkaar 6 wedstrijden. Dat het ook uiteindelijk op een Game 7 zal gaan uitdraaien?
1: Weet je, we weten niet wat gaat gebeuren. Het enige wat ik wel weet over mijn team. Wij willen het zo snel mogelijk afmaken. Maar nogmaals, de bal is rond. Er kan van alles gebeuren. Maar we gaan gewoon wedstrijd voor wedstrijd spelen. En we gaan ook gewoon lekker honkballen. En genieten met elkaar.
0: Nou ja, toch natuurlijk wel even ruimte voor het publiek, voor de luisteraar. Wanneer spelen jullie thuis in Amsterdam? En waarom moeten de mensen nou voornamelijk gewoon naar jullie toe komen?
1: We spelen de eerste thuiswedstrijd op zondag. Ik vraag iedereen om naar de velden toe te komen. Kom even je ploeg aanmoedigen. Kom ons aanmoedigen. Want wij gaan weer een mooie honkbal laten zien. En het wordt echt spectaculair tussen die twee ploegen. Voor de Holland-series.
0: Nou ja, en wat het verleden wel geleerd heeft, is dat het wedstrijden tussen Curaçao, Neptunus en de Amsterdam Pirates zijn nooit saai. Dus dat zal hoe dan ook een spektakel worden. Mervin Gario, coach van Amsterdam Pirates, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk jij en je ploeg heel erg veel succes tijdens de aankomende Holland-series.
1: Nou, dankjewel. En dankjewel dat ik mag meedoen aan jullie programma.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: Cameron Whitecomb, Kingdom of Fear, hoorde hier bij All Sports Radio Live, waar we zo gaan bellen met Ziggo Sport commentator Raymond Koning. Met hem gaan we het hebben over onze Team NL volleybaldames, die morgen een kwartfinale op het EK mogen gaan spelen tegen Polen. Maar eerst is het tijd voor de allerlaatste transferupdate.
1: De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update.
0: Ajax kan dit seizoen beschikken over centrale verdediger Thilo Kehrer. De 28-voudige Duitse international wordt voor een jaar gehuurd van AS Monaco, waar hij vorig seizoen nog basisspeler was. Met het aantrekken van de rechtsbenige Kehrer vult Ajax de ruimte in de selectie die is ontstaan na het vertrek van Josip Soetalo en Ko Itakura. Zij vertrokken in augustus naar respectievelijk Lazio en Borussia Mönchengladbach. PSV heeft na het recentelijk vastleggen van Sami Weissa weer zaken gedaan op de transfermarkt. De Eindhovenaren nemen aanvallende middenvelder Ioni Santos over van Sparta. En hij is de zesde zomeraanwinst van PSV. De regerend landskampioen betaalt volgens het Eindhoven Dagblad ongeveer 5 miljoen euro voor Santos, die een contract voor 5 seizoenen heeft ondertekend. In Rotterdam geboren Santos doorliep de jeugdopleiding van Sparta en brak vorig seizoen door op het kasteel. Hij speelde in totaal 32 officiële duels voor Sparta en scoorde daarin 2 keer. Oranje international Quinten Timber heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt, om middernacht, nog een nieuwe club gevonden. Hij maakt de overstap van Olympique Marseille naar Crystal Palace. De 25-jarige middenvelder heeft een contract voor 5 jaar getekend bij de Premier League club. Crystal Palace betaalt naar verluid zo'n 20 miljoen euro voor Timber. Zijn komst werd pas om 2:30 vannacht, ruim na de transferdeadline overigens, officieel aangekondigd op de clubkanalen. Pelle Boeving staat voor een terugkeer bij FC Groningen. RTV Noord weet dat de goalie een contract gaat signeren bij de Trots van het Noorden. Groningen haalt Boeving als vervanger voor de zwaar geblesseerde Rijk Jansen. Jansen scheurde afgelopen maand een kruisband in zijn knie af tijdens een training. De 24-jarige sluitpost heeft een lange revalidatie voor de boeg. Door zijn blessure was Groningen gedwongen op zoek te gaan naar een extra keeper. Dat wordt dus de 28-jarige Boeving, een Nederlandse goalie die afgelopen seizoen onder contract stond bij Greuther Fürth, een club uit de Zweite Bundesliga. Nicolas Panayotou is gepresenteerd door FC Utrecht. De Cypriotische verdediger komt over van Omonia Nicosia. Tekent voor 3 jaar bij zijn nieuwe club met een optie voor een extra seizoen. In de persbericht stelt dat FC Utrecht dat Panayotou een sterke staat van dienst heeft in eigen land. Hij speelde 180 wedstrijden in het eerste elftal van Omonia Nicosia. Dit seizoen was de Mamdekker nog actief in zowel de voorronde van de Champions League als de Europa League. Panayotou heeft 22 interlands voor Cyprus op zijn naam staan en werd daarin 2 keer landskampioen.
1: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update. Dit is All Sports Radio.
0: Onze Team NL volleybaldames die maken zich momenteel op voor de kwartfinale van het EK. In Istanbul wacht donderdag Polen. En na een wat wisselvallige poolfase in Azerbeidzjan kwamen onze dames in de 8e finales nog met de schrik vrij tegen Slovenië, dat zich knap als derde had geplaatst in een hele lastige pool. Kan de ploeg van bondscoach Felix Kozlowski weer de rug rechten en het de Polen lastig gaan maken? We gaan erover in gesprek met Ziggo Sport commentator Raymond Koning. Raymond, hele goede middag.
2: Hey Robert.
0: Ja, de goede nieuws is dat onze Team NL volleybaldames in de kwartfinale staan. Maar op meerdere momenten had het zomaar ook niet hier kunnen staan.
2: Ja, dat is precies wat het is. Ze ontmoeten nu de nummer 4 van de wereld. Er zijn 2 ploegen die wat mij betreft redelijk favoriet zijn voor de zegen in dit Europees kampioenschap. Italië, de nummer 1 van de wereld, maar ook Turkije als thuisspelend land krijgt hij natuurlijk nog wat extra's. Maar Polen is daar echt ook wel een mega goede outsider in dat veld. Polen heb ik nog niet zijn sterkste spel zien spelen. Misschien in die wedstrijd toen ze in de pool met Turkije afrekenden. Dat werd een 5-setter, 3-2 voor Polen. Daardoor Polen dus ook als nummer 1 in die pool. En Nederland, ja, je zei het al, heeft eigenlijk zijn sterkste spel nog niet gespeeld. Ofwel. En dan is dat de conclusie. Dat dit is wat Nederland op dit moment kan bieden. Met de spelers die er zijn. Want we moeten het niet alleen maar hebben over de Nika Daaldrops en de Nova Marings die er niet bij zijn. Geen Celeste Plak meer en allerlei sterkhouders. Dit is het team nu, die moeten het gaan doen.
0: Ja, de laatste keer dat we elkaar spraken zaten we nog in de poolfase. Hadden we de eerste 3 wedstrijden gespeeld. Daarna tegen de Belgen. Op zich prachtig teruggekomen in de wedstrijd. Eigenlijk de eerste serieuze tegenstander die Oranje trof. Uiteindelijk wel in de beslissende 3e set dan verloren. En uiteindelijk dan wel nog gewonnen van het thuisland, van Azerbeidzjan. Daarna de 8e finale tegen Slovenië. Ook wederom eigenlijk weer heel erg moeizaam.
2: Ja, nou, er zit wel een verschil in. Helemaal als je bijvoorbeeld kijkt naar die wedstrijden tegen de Belgen en ook tegen Azerbeidzjan, zijn 2 wedstrijden waar Nederland echt slecht aan is begonnen. Dat hebben ze tegen Slovenië niet gedaan. Tegen Slovenië begon het team goed, begonnen ze scherp. Je zou kunnen zeggen dat ze dat verbeterden. Hebben ze niet helemaal kunnen volhouden, want Slovenië was sterk genoeg om ook weer terug te komen en sets te pakken. Leidde daarmee tot, nou ja, een van de leukste wedstrijden tot nu toe van dit kampioenschap. Zeker vanuit Nederlands perspectief. Omdat we, hè, als we winnen praten we altijd over we. Hè. Omdat we die wedstrijd uiteindelijk winnend konden afsluiten. Het is denk ik voor Nederland super belangrijk dat ze echt scherp uit de startblokken komen. En ik was echt verbijsterd om te zien hoe ze dat tegen de Belgen deden. Want België is gewoon wel een goede ploeg. Nu uitgeschakeld overigens. Hebben verloren van Duitsland in de 8e finales. Dus zij gaan niet naar de kwartfinales. Maar ja, België heeft met Britt Herbots natuurlijk een geweldige pasenloper. Een geweldige hoekspeelster die heel veel ballen kan raakt

0: brengen van een Nika Daaldrop of van een Nova Maring, die dat echt in zich hebben, waardoor de afhankelijkheid van bijvoorbeeld je eigen diagonaal niet zo groot gaat worden. Ja, en dat kan Nederland nu nog niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Hè. De spelers die er nu staan, die doen het naar vermogen. Marit Jasper is weer fit. Kan er, doet het goed, is ook redelijk stabiel in de passing. Laura Jansen vind ik vooral beter in de passing. Komt vaak in de aanval net iets te kort. Wat lengte, wat power. Maar kan zich ook wel terugvechten. Dat is echt wel een vechter. Dus ja, er zit van alles in het vat. De vraag is of het morgenmiddag genoeg gaat zijn tegen Polen. Want ik zei het al, dat is de nummer 4 van de wereld. En wat mij betreft echt een outsider om de topplekken voor wat betreft dit EK.
1: Nu had je het al een klein beetje over dat scorende vermogen van de hoekspeelsters. Je zegt dat mag misschien wel wat meer. Zag je dat dan ook bijvoorbeeld terug in die vierde set tegen Slovenië? Want daar heeft Oranje nou ja, 4 matchpoints gekregen. Nou ja, Slovenië leek al bijna nou ja, de tientallen gehad te hebben en met de knock-out uit de wedstrijd te zijn. Maar ja, die komen dan toch nog terug. 29-31 is wel echt zeg maar, een verlenging van een verlenging van een set. Zie je uiteindelijk wel dat in die vijfde set Oranje, nou ja, relatief de wedstrijd makkelijk naar zich toebrengt. Maar die 4 matchpoints niet benutten, is daar ook bijvoorbeeld waar aan je ziet waar bijvoorbeeld dat scorende vermogen wat mist?
0: Ja en nee. Natuurlijk heb je echt sterke hoekspelers, dan heb je gewoon meer kansen om zo'n set uit te maken. Ik vond wel dat we heel snel konden scoren, ook met de middenspelers. Dat Sarah van Aalen die lijn ook heel goed had, ook in de aanval. Dus hè, wanneer de een het niet doet, dan pakt de ander het uiteindelijk wel op. Zo werkt het natuurlijk ook. Maar het gaat ook om vertrouwen en voorspelbaarheid in de aanval. En natuurlijk, als je 4 wedstrijdpunten krijgt, dan moet je hem gewoon binnenhalen. Hè, dat scheelt jezelf gewoon 20 minuten aan extra werk. En die 20 minuten, die voel je echt hoor, een dag later. Dus Nederland had het zichzelf daar makkelijker in kunnen maken. Ik weet niet per se of dat 100% komt door het. Doordat we niet de sterkste hoekspeelsters van het toernooi hebben. Die durf ik nog niet aan.
1: Maar goed, ik denk wel dat het feit is als Oranje het in die vierde set al had beslist en met 3-1 had gewonnen, dat nou ja, dan de woorden in zeg maar de pers wel iets anders geweest waren.
0: Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Dan spreek je toch meer over een overtuigende zege. En dan gaat het wat minder over de punten die je tussendoor hebt laten liggen of de sets die je hebt verloren. Maar dan heb je gewoon tegen een goed land met 3-1 gewonnen. En nu weten de Polen ook, ja, tegen Slovenië, en dat team hebben zij al gehad, en daar hebben ze ruim van gewonnen. Tegen Slovenië had Nederland het toch uiteindelijk wel lastig. Kijk, de Polen die zijn eerste geworden, die hebben hun achtste finale tegen Portugal gespeeld. En ik vond Portugal met name in de derde set heel aardig weerwerk geven aan de Polen. Maar je merkte dat op het moment dat er toen een punt of 4 achter stonden, toen brachten de Polen weer wat van hun sterren in. Hè, toen waren Lampkowska en Surowska er opeens weer bij. Net als Tsitsiak die weer punten ging maken. En ja, dan heb je gelijk al een soort van ongelijke strijd. Dus de Polen konden eigenlijk Portugal best wel wat speeltijd geven, wat punten gunnen. Maar toen het op paytime aankwam, toen kwamen de hotshots weer terug en maakten ze het gewoon heel snel af. Ja, Polen is gewoon een goede ploeg en daar moet Nederland zich tegen weren. Nederland heeft morgen echt een hele goede dag nodig om van Polen te kunnen winnen.
1: Nou, je zegt al, dan is scherp beginnen aan de wedstrijd cruciaal. Is de beste manier om de Polen te bestrijden, ze dan gewoon maar gelijk vanaf minuut 1 bij de strot grijpen?
0: Ja, dat denk ik ook. Vanaf begin af aan in de wedstrijd heel scherp zijn in je service, in je eigen passing. Het zijn natuurlijk de basisingrediënten van elke volleybalwedstrijd. En ik weet het, elke coach die hamert erop. We gaan scherp beginnen, we gaan goed beginnen. We hebben een service target, maar het moet er wel uitkomen op zo'n moment. En natuurlijk staat er ook echt wel druk op, want er zitten best wat spelers in het Nederlands team die dat nog niet eerder hebben meegemaakt. Hef zo'n een Indy Bayern.

0: Maar ook inmiddels wel Sarah van Halen en Britt Bongaerts. Die hebben dat allemaal wel eens meegemaakt. Die zijn er wel vaker bij geweest. Die waren er ook in 2023 bij, toen Nederland brons pakte. Maar er zitten echt ook heel veel spelers bij die nog nooit op dit niveau in die finales hebben gespeeld. Ja, vanaf dat moment is het allemaal nieuw. Daar heb je ook even tijd voor nodig. Finales moet je leren spelen. En ja, Nederland moet heel scherp blijven met de service. Ik vind vooral de service van onze middenspelers, van Indy Baaiens, van Britten Stuut, vind ik heel goed. Net als van Alice Danbrink. Maar de rest moet gevaarlijker kunnen blijven serveren in series. En dan heeft Nederland een kans. En anders wordt dit het eindstation voor Oranje. Want Polen is gewoon eigenlijk op de meeste posities net iets beter dan Nederland.
1: Dus ja, eigenlijk de conclusie, als Nederland echt een goede dag heeft en het begint scherp aan de wedstrijd, dan maakt het kans tegen Polen. Andersom gezegd, nou ja, mocht Nederland het toernooi verlaten na deze wedstrijd, is dat dan ja, ook wel het maximaal haalbaar geweest wat Felix Kozłowski met deze selectie, met dit team wat hij nu tot zijn beschikking heeft kunnen halen?
0: Ja, wat mij betreft wel. Ik denk dat als je nu simpelweg kijkt naar het deelnemersveld voor de kwartfinales, daar heeft Nederland zich nu natuurlijk voor gekwalificeerd. Nu komt de ploeg in aanraking met straks leveren die vier kwartfinales ook de vier halve finalisten over. Wat mij betreft, ik zei het al, Italië en Turkije, de grote favorieten met twee outsiders daarbij. En dat zijn Servië en Polen. Ja, we gaan morgen en overmorgen gaan we zien hoe die wedstrijden gaan lopen. Vanavond natuurlijk al de eerste, of vanmiddag de eerste wedstrijden. Servië tegen Griekenland. Nou, dat wordt een 3-0 overwinning. De Grieken hebben één keer Frankrijk verrast, maar gaan dat niet nog een keer doen. Wedstrijd wordt gefloten door onze eigen Marco van Zanten, een Nederlandse scheidsrechter trouwens. En Italië tegen Zweden. Dat gaat Italië ook geen problemen opleveren. Nou, dan heb je Servië en Italië alvast op de halve finale plaatsen. Polen en Nederland, laat ik die keuze dan nog maar niet maken. En ik verwacht dat Duitsland tegen Turkije in Turkije, dat gaat hem niet worden voor Duitsland. Dus dan gaan de Turken ook door. Ja, nou ja, dan laat het maar Polen of Nederland. Ik ben benieuwd. We gaan het zien morgen.
1: We gaan het zien. De wedstrijd, vanaf hoe laat kunnen we morgen onze Team NL volleybaldames verwachten en waar kunnen we het
0: Ja, de
1: beste
0: wedstrijd.
1: volgen?
0: Ja, wij beginnen om 2:50 op Ziggo Sport 1. Dus op kanaal 14 voor de Ziggo klanten. Op Ziggo Sport 1. Ja, bij Ziggo is dat 401. En bij de KPN zal het ergens anders zijn als je daar een abonnement hebt. Maar daar is hij te volgen. De hele wedstrijd tussen Nederland en Polen. Maar ook alle andere wedstrijden in de kwartfinale zijn ook bij Ziggo Sport te volgen. Niet met Nederlands commentaar, maar wel met gewoon dat je de wedstrijd kan zien. Dus die zenden we ook uit op onze kanalen voor de abonnees.
1: We gaan het allemaal volgen. Laten we hopen op een, nou ja, dan toch maar een mooie verrassing. Zo hoopvol zijn we natuurlijk ook wel weer als
0: Ja,
1: Nederlanders.
0: daar hoop ik ook op, zeker.
1: Remon
0: Ja.
1: Koning van Ziggo Sport, dank voor je tijd en alvast veel succes morgen.
0: Dankjewel.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: A far l'amore comincia tu, Raffaella Carrà en Bob Sinclair hoor je hier bij All Sports Radio Live. De eerste ronde van de US Open die zit er bijna op. Maar weersomstandigheden in New York die hebben er wel voor gezorgd dat er best wel wat eerste ronde partijen uitgesteld gespeeld zijn of nog moeten worden gespeeld. Onder meer Jesper Jong en Botik van de Zandschulp, maar ook Jelena Rybakina zijn hier bijvoorbeeld tussen haakjes slachtoffer van geworden. Qua Nederlands succes verloopt deze eerste ronde sowieso nog niet heel erg voorspoedig. Tot nu toe zijn alle Nederlanders in de eerste ronde al uitgeschakeld, maar daarin bevinden zich wel in goed gezelschap. Want ook spelers als Novak Djokovic, Arthur Fies, Belinda Bencic en Barbara Krejcikova vlogen er in de eerste ronde uit. Ik ga erover in gesprek met tennisjournalist Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, een hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Laten we het allereerst maar eens even hebben over die weersomstandigheden. Ja, er is wel iets overdekt in New York, maar zeker lang niet alles. Dat heeft ervoor gezorgd dat er best wel partijen uitgesteld zijn. Sterker nog, sommige partijen die moeten vandaag worden hervat. Bijvoorbeeld Jesper de Jong.
1: Klopt, ja. Ja. Het is niet anders. Het is al twee dagen prijs daar in New York. Dat er regen spelbreker is. En normaal verwacht je dat bij Wimbledon en niet in de Big Apple. Maar ja, het is niet anders. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat Botik van de Zandschulp nog moet beginnen aan zijn partij. En we zijn inmiddels aan de vierde dag bezig. Want ze zijn zondag begonnen. En zoals je zei, Teller Griekspoor heeft al gespeeld. Die heeft verloren, en dat is geen schande, van Ben Shelton. Achtste geplaatst, Amerikaan. Hij begon goed, Griekspoor. Maar en won de eerste set met 6-1. Maar daarna moest hij toch zijn meerdere erkennen in die Shelton. En Jesper de Jong die was gisteren aan de gang tegen Francesco Passaro. En daar was de regen ook spelbreker. Hij staat 1-2 achter in sets. En hij moet uit een ander vaatje gaan tappen om die pot eruit te trekken. Maar het is een wedstrijd die alle kanten opspringt voortdurend. Dus hij kan hem er ook nog zomaar uitslepen.
0: Ja, ik bedoel, dat zagen we geloof ik nog in het kwalificatietoernooi gebeuren met, zeg ik even snel uit mijn hoofd, benieuwd vast Arantxa Rus, die ook achterstond, een dag later weer verder moest en uiteindelijk alsnog wel de wedstrijd wist te winnen.
1: Ja, het was knap dat Arantxa, natuurlijk routinier, dat hij sowieso het hoofdtoernooi haalde. Hè, onder andere zegen op Suzanne Lamens, onze beste speelster. En ook Anouk Poevermans, die knap het hoofdtoernooi haalde voor de eerste keer, zei. Maar goed, daar was dan ook daar was het mee gebeurd. Allebei in de eerste ronde verloren, zonde. Maar goed, knap dat ze wel dat hoofdtoernooi hebben gehaald.
0: En laten we eerlijk zijn, met dat verhoogde prijzengeld voor ook eerste ronde partijen. Is het voor beide dames natuurlijk wel heel erg lekker.
1: Ja, er zijn dagen, Robert, dat wij het niet verdienen. Ik geloof dat ze iets van $110.000 meenemen. Nou ja, dat is toch een kleine €100.000. En dat is mooi meegenomen, zullen we maar zeggen.
0: Ja, precies. Ja, dat helpt wel even wat verlichten als je kijkt naar de jaarlijkse kosten die de tennissers maken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Jesper de Jong gaat dus nog verder met zijn partij. Kan het dus eventueel nog omdraaien. Botik moet dus ook nog beginnen. Maar er waren sowieso, als we het hebben over toch eerste ronde partijen en uitschakelingen, best wel wat grote namen die inmiddels al zijn uitgeschakeld. Hadden natuurlijk ontzettend veel verwacht van Arthur Fies. Maar die is al naar huis. Novak Djokovic verloor zijn eerste ronde partij. Ook heel erg emotioneel was hij daarbij. En sterker nog, het had heel weinig geschild. Of de nummer 1 geplaatste Alexander Zverev was ook al klaar.
1: Ja, die had Zverev had bijna 5 uur en 5 sets nodig om zich te ontdoen van de Italiaan Lorenzo Sonego. En nou is dat geen onbekende hoor, die Sonego. Dat is wel een soort van reuzendoder. Nam ook een 2-1 voorsprong in sets. Maar Zverev wist hem er toch uit te trekken en dat is toch wel heel knap. Hij is natuurlijk bij ontstentenis van Jannik Sinner is die eerste geplaatst. Sinner die zich terugtrok met een knieblessure. Dus ja, dat was een partij waar die Amerikanen, die houden wel van een beetje sensatie, toch puntje van hun stoel zaten. Maar ik moet zeggen, de knap van die Duitser dat hij hem eruit uittrok. En zo zie je dat hij toch met een fantastisch jaar bezig is. Hè? De winnaar van Roland Garros, zijn eerste Grand Slam titel. Finalist op Wimbledon. Nou, kijken wat hij verder... Misschien heeft hij nu zijn moeilijke horde gehad op weg naar meer roem. Dat zou zomaar kunnen. Een ander die ook natuurlijk hoge ogen gehad dit jaar, Flavio Cobolli, had hetzelfde tegen Commissana. Kwam 2-0 in sets achter en perste er toch ook een vijfzetter uit. Dus die kan ook zomaar hebben dat angstmoment hebben gehad van je loopt in zo'n 2 weken loop je altijd wel tegen 1 partij aan dat je denkt van nou, het loopt niet zo lekker en bij hem gaat het wel erg goed. En die moet je er dan uit zien te trekken. En dat hebben ze allebei gedaan.
0: Nu hebben we natuurlijk vorige week, aan het begin van de week, een vooruitblik gedaan op deze US Open. Grote vraagteken was natuurlijk Carlos Alcaraz. Hoe gaat dat zijn? Zware polsblessure, er heel lang uitgelegen. Heeft inmiddels zijn eerste rondepartij gespeeld en eigenlijk best wel redelijk overtuigend gewonnen ook. Hè? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, nou ik moet zeggen, het viel mij mee. En het is natuurlijk wel een jongen, wat ik ook zei, die als hij eenmaal weer in dat wedstrijdritme komt, heel snel dat oppakt. En sneller dan bijvoorbeeld als Zverev er zo lang uit zou zijn, of misschien Sinner zelfs. Hij heeft toch het talent, weet je, het natuurlijke talent, dat hij heel snel weer dat ritme oppakt. En hij speelde echt tegen een lastige jongen, die Rus, die Roman Safiulin. Dat is echt een lastige speler. En die pakte die toch met 3x6-4. Moet zeggen dat er wel nog wat schoonheidsfoutjes in zitten. Ook makkelijke ballen die hij mist. Maar aan de andere kant, ja, hij dartelt toch weer over het veld. En je ziet dat hij in het begin nog wat inhield met die, vooral met zijn voorhand, omdat dan die pols toch ook een klap krijgt. Maar naarmate die wedstrijd vorderde, ging die toch wat meer voluit spelen. En hij liet een hele goede indruk achter, moet ik zeggen.
0: Ja, nu duurt zo'n toernooi natuurlijk nog lang. Maar kunnen we heel voorzichtig dat vraagteken inruilen voor een klein uitroeptekentje?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk haast wel dat hij hier een bevestiging heeft gekregen van nou ja, oké, ik heb er 4 maanden uitgelegen, maar deze jongens zijn verder gegaan. En die Safiulin ook, dat is echt een goede speler. En die rol ik dan op met 3x6-4. Nou, dat geeft mij, dat geeft me vol vertrouwen voor de komende rondes. Dus het zal zeker zo zijn, denk ik, dat hij nog een keer echt getest wordt op weg naar meer. Maar ik denk dat een klein uitroeptekentje mogen we er wel bij zetten.
0: Ja, dan zeker de vrouwen nog even behandelen. Daar wat minder uitschakelingen, zeg maar, in echt de absolute top van de geplaatste lijst. Wel de nummer 12 geplaatste Belinda Bencic al kwijt. En voor de rest nog wel wat speelsters die misschien niet helemaal verwacht waren dat ze zo snel uitgeschakeld zouden worden, maar we dus al wel kwijt zijn. Belangrijk bovenin, toppers, Jelena Rybakina, Mira Andreeva bijvoorbeeld. Eigenlijk weinig moeite om zich te plaatsen voor de tweede ronde.
1: Klopt, ja. Ja. Belinda Bencic is eigenlijk de enige topper die aanwezig zijn. Want mind you, er zijn er 19 hebben zich maar liefst afgemeld van tevoren. Dus Belinda Bencic is een van die van Julia Putintseva verloor. En dat is echt ook zo'n dame die af en toe verschrikkelijk kan toeslaan en dat nu deed. Dan de finalisten van Roland Garros, Gwalinska, die ligt er ook al uit. Daar hadden we misschien ook meer van verwacht. Krejcikova, Tsjechische, ook eruit. Maar voor de rest, de mensen van wie je het verwacht, de dames, die zijn allemaal door. Sabalenka, die vandaag weer speelt. Swiatek, Gauff, Pegula, die zijn allemaal door. Rybakina moet ik zeggen, ja, die zijn allemaal makkelijk eigenlijk in de tweede ronde gekomen. En als je dan naar vandaag kijkt, dan is er wel 1 wedstrijd die er uitspringt, moet ik zeggen. En dat is die van Daniil Medvedev, 7e geplaatst tegen een onbekend, dus Sebastian Gorzny, een Amerikaan. En die Amerikaan, die won van die Belg, Rafael Collignon, in de eerste ronde. Vijf matchpoints overleefd. Hij is zelf nummer 731, mind you, van de wereld. Maar dat is wel een raar verhaal, want 7 jaar geleden lag hij op het randje van de dood, die jongen. Op zijn 15e door een muggenbeet en daardoor kreeg hij hersenvliesontsteking, kwam hij in een coma terecht. En van die coma staat hij 7 jaar later nu in de tweede ronde van de US Open. Dus dat is wel iets heel bijzonders.
0: Maar dat is ook wel bizar, want hoe kom je als nummer 700 nog wat van de wereld überhaupt bijvoorbeeld al in een kwalificatietoernooi voor zo'n US Open terecht?
1: Ja, daar krijg je dan een wildcard voor. Hè. Dat kan, dat gebeurt in Rotterdam ook. Hè. Dat ze Nederlanders die dus daarbuiten staan, toch een wildcard geven voor de kwalificaties. En dat heeft hij dus ook gekregen. Nou ja, en hij heeft dat met beide handen aangegrepen. En zie dat hij dan van die Collignon, en dat is echt een goede speler, top 40, dat hij daarvan wint is al bizar. Na 5 matchpoints ook te hebben overleefd nog. Dus het is een survivor, zullen we maar noemen. Hè? Dus kijken wat dat wordt tegen die Medvedev, wel bijzonder.
0: Ja, dus dat is zeker een partij om in de gaten te houden. Tot slot toch nog even terugkomend op de Nederlanders. Hè? Dus Jesper de Jong gaat verder met zijn eerste ronde partij. Botik gaat dus nog spelen. Gaan we wel een Nederlander in de tweede ronde zien? Of ben je er toch bang voor?
1: Nou, als ik dan moet gokken, dan gok ik op Botik van de Zandschulp. Op papier is hij ook favoriet tegen die Gojinski. Die Brit. Maar ja, goed. Het is een Grand Slam. En sommigen stijgen boven zichzelf uit. En Jesper, ja, hij is nog niet kansloos. Dus, maar ik gok dan toch op Botik in de tweede ronde.
0: Nou, laten we het hopen. Jon Visbeen van Tennis Magazine, mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten. En we spreken je natuurlijk snel weer.
1: Graag gedaan, Robert.
2: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoenen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
3: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
2: Van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Tot zover All Sports Radio Live voor deze woensdag 2 september. Als je iets van de gesprekken van vandaag hebt gemist, zijn die in de loop van de middag allemaal online terug te vinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En dan gaan we kijken naar de rest van de week. Morgen gaan we een nieuwe editie krijgen van de BV Sport Update met Frank van der Walbaken, waar we weer elke week weer helemaal bijpraten op het gebied van sportmarketing. Het laatste nieuws, waar komen de centjes vandaan in de sport en waar gaan ze naartoe? Ook niet geheel onbelangrijk. En dan zijn we de vrijdag om 12 uur weer met All Sports Radio Live. En het is dan de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer tijd om een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te stellen. In dit geval voor september is dat rugbier Marvin Dijkhuis. En ik ga ook in gesprek met iemand die meervoudig wereldkampioen werd tijdens de afgelopen WK atletiek voor Masters in het Zuid-Koreaanse Daegu. En zijn naam is Andrew Harris Larsson. Hij is een Nederlander die ook meerdere wereldrecords op zijn naam heeft staan. Een grote man dus. En met hem gaan we in gesprek over hoe dat afgelopen WK was. Voor nu dank ik je voor het luisteren. Ik wens je nog een ontzettend fijne woensdag. En alvast een hele fijne donderdag. En ik zeg tot vrijdag. Dag.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante doubles. En dat zijn ook, ze spelen een mixed double dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de vier. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Nou, dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles samengesteld door de organisatie. Die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie. Gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazzen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi? Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld is in de algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En daar ben ik wel enigszins subjectief. Maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull. Heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande. Op tegen 100 go-kart rijders. Skelters dus. Op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken. Want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint twee jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal van Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft gecreëerd en een soort horizontale programmering elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten, gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn?
2: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Maar goed, dat is inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.

0: Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.
1: Ai.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau. Die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS

0: Het Tata-Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederland Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, maar daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billijken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
0: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2 en weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
0: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Nou ja, dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, the hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
0: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd 2 keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht. Dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland speelt met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen, het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen... dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar hè, dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
0: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
0: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan en die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn al 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5,500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
0: Absoluut. Maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon wat fysiek betreft niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketbal franchise, NBA franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
0: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar $2 miljard kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
0: Absoluut, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Wolbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
0: Hockey.
6: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Aankomend weekend gaan we van start met de traditionele strijd om de Nederlandse honkbaltitel, namelijk de Holland Series. In de Best of Seven Series zijn het recordkampioen Curaçao Neptunus uit Rotterdam en de Amsterdam Pirates, wat dan weer een van de talentverenigingen van Topsport Amsterdam is, die het dit seizoen tegen elkaar op gaan nemen. Voor de Pirates was de laatste Holland Series alweer 3 jaar geleden, nadat het de vorige 2 seizoenen in de playoffs het onderspit dolf tegen respectievelijk HCW en Neptunus zelf. Ja, hoe leeft men bij de Pirates eigenlijk vooruit naar deze Holland Series? En wat verwachten ze eigenlijk? Ik ga het erover hebben met coach Mervin Gario. Mervin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, sowieso lijkt het me allereerst toch wel heel erg fijn om na 3 jaar eindelijk weer eens in de Holland Series terug te zijn.
2: Ja, zeker. Het voelt ook goed. Gisteren hadden we het over met de training. Je merkt dat iedereen relaxed is en lekker aan trainen en klaar zijn voor de Holland Series.
1: Ja, neem ons even mee naar dit seizoen tot nu toe natuurlijk in de hoofdklasse. Want je komt natuurlijk niet zomaar terecht in de Holland Series. Hoe loopt het seizoen tot nu toe sowieso bij jullie?
2: Nou, het seizoen heeft echt goed gelopen bij ons. We waren ook een van de favorieten samen met K-9 en Twins. We hebben een mooi seizoen neergelegd met het hele team. En nu staan we in de Holland Series.
1: Ja, dat had overigens dus nog wel een interessante voeten in de aarde wat dat betreft in die playoffs. Hè. Jullie speelden tegen Oosterhout Twins. Want er was nog zelfs een heel protest gaande en een wedstrijd die vanaf de 7e inning moest worden hervat.
2: Correct. Ja, het was een situatie tijdens de wedstrijd op zaterdag in Oosterhout. Waar de jongens van Twins hebben een herinbaltruc gedaan. Jammer genoeg was de pitcher nog op de pitcher mount wanneer ze dat hebben gedaan. En dat mag niet in onze spelregel.
1: Wat gebeurt er daarna? Want is het dan gewoon ook direct klaar als jullie een protest indienen? Want uiteindelijk moest er van alles gebeuren voordat die wedstrijd eigenlijk hervat werd.
2: Ja, correct. Als je een protest aanvraagt op dat moment bij de scheids, dan speel je gewoon de wedstrijd uit. En als je de wedstrijd wint, dan meestal trek je de protest in. Op dit moment hadden wij met een walk-off hebben Twins gewonnen met 1-0. En toen dachten we, weet je wat, we gaan toch die protest aantekenen. En toen hebben we wel de protest gewonnen.
1: Dan moet er natuurlijk weer een wedstrijd hervat worden vanaf de 7e inning. Dat deden jullie eigenlijk best wel succesvol.
2: Ja, dat ging best goed. We kwamen ook met het vertrouwen van, jongens, we gaan het sowieso afmaken zaterdag bij Twins. En van het eerste moment dat Julian Goins die dubbel sloeg, ik merk aan mijn team dat de jongens vanaf dat moment gelijk omhoog ging. En ik merk aan Twins die een beetje inzakken. Ja, en op een gegeven moment ging van de eerste punt naar de tweede punt naar de derde punt. Ja, en dan merk je gelijk dat het bijna klaar was.
1: Dan is het wel een verschil tussen of je dat duel 1-0 verliest of in dit geval met 6-1 wint.
2: Correct.
1: Overigens was het met een clean sweep. Het is dan een best of 5. In dit geval wonnen jullie 3 wedstrijden, dus dan is het gelijk klaar. Dat is op zich natuurlijk wel een lekkere voorbereiding op de aanstaande Holland Series.
2: Ja, zeker. Kijk, het wordt ook voor ons om een goede prestatie neer te zeggen tegen Twins. En als we dat succesvol hebben afgerond, dan gaan we naar de Holland Series om daar ook weer met het hele team en de staf een mooie Holland Series te laten zien. En dan hopen we dat willen we dat we die titel weer naar huis brengen.
1: Jullie nemen het op tegen niet de eerste, de beste ploeg natuurlijk. Curaçao Neptunus, recordkampioen in Nederland. Voordat we daar naartoe gaan, jullie hebben natuurlijk ook het reguliere seizoen tegen elkaar gespeeld. Hoe waren die wedstrijden?
2: Waren ook spannend. Waren topwedstrijden tegen elkaar. We zijn geëindigd met 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren. En andersom ook. Voor Neptunus. Dus ik denk dat we een beetje aan elkaar gewaagd. Maar ik zou altijd zeggen, de bal is rond. En wij gaan ervoor om een goede potje neer te zetten tegen Neptunus.
1: Nou, nu starten jullie komende zaterdag in Rotterdam. Zo'n eerste wedstrijd uit, is dat gunstig? Of had je misschien liever thuis begonnen?
2: Kijk, we zeggen allemaal liever thuis begonnen. Maar ik denk, het maakt niet uit waar we beginnen. Wij gaan gewoon om. Wij gaan gewoon de strijd aan tegen Neptunus, of het thuis zit of het uit is. En wij gaan proberen om de W, dus de win, thuis te brengen. En dan vanuit daar naar zondag gaan. Maar wedstrijd voor wedstrijd gaan we gewoon spelen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor?
2: Ja, supergoed. Relax. We zijn aan het genieten met elkaar. Grapjes maken. Lachen. Met elkaar dingen voorbereiden. Dus dat gaat heel goed. En nogmaals, ik ben zeker trots op deze jongens. En ook aan mijn staf. Maar ook aan de club. Maar we doen het samen. En dat is belangrijk.
1: Ja, want het is natuurlijk een groepsprestatie. Dat zou je als coach waarschijnlijk ook wel onderschrijven. Maar toch, voor de mensen die wat minder hebben gevolgd dit seizoen. Wie zijn nou echt de spelers die er bij jullie wat dat betreft boven uitsteken? Of in ieder geval de jongens zijn om echt in de gaten te houden?
2: Ik denk dat je de hele team in de gaten moet houden. Niet alleen één jongen, maar de hele team. Want dat is hoe wij functioneren als een team. Ik kan heel veel namen noemen. Maar ik noem naam aan de hele team. Waar iedereen moet uitkijken. Want iedereen is uniek in zijn eigen.
1: Ja, precies. Ja, dat is zo'n mooi politiek correct antwoord dat ik al wel verwacht van jou als coach, Mervin. Maar ja, het is natuurlijk ook een collectieve prestatie die je met het team neerzet. Nu zei je al in het reguliere seizoen 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren. Het is dus echt aan elkaar gewaagd. Wat betekent dat voor de aankomende Holland-series?
2: Nou, ik denk dat iedereen moet naar de velden toe komen. Want er wordt echt een mooie spektakelwedstrijd tegen deze twee ploegen. En we zeggen altijd, de best man win, de best team win. Maar we gaan ervoor om toch de kampioenschap weer naar huis te brengen.
1: Nu is het het leukste natuurlijk altijd, voor de neutrale kijker sowieso, als het helemaal naar het einde gaat. Hè? Dus dat er een Game 7 aan te pas moet komen. Verwacht je dat ook met de 3-3, dat zijn natuurlijk bij elkaar 6 wedstrijden. Dat het ook uiteindelijk op een Game 7 zal gaan uitdraaien?
2: Weet je, we weten niet wat gaat gebeuren. Het enige wat ik wel weet over mijn team. Wij willen het zo snel mogelijk afmaken. Maar nogmaals, de bal is rond. Er kan van alles gebeuren. Maar we gaan gewoon wedstrijd voor wedstrijd spelen. En we gaan ook gewoon lekker honkballen. En genieten met elkaar.
1: Nou ja, toch natuurlijk wel even ruimte voor het publiek, voor de luisteraar. Wanneer spelen jullie thuis in Amsterdam? En waarom moeten de mensen nou voornamelijk gewoon naar jullie toe komen?
2: We spelen de eerste thuiswedstrijd op zondag. Ik vraag iedereen om naar de velden toe te komen. Kom even je ploeg aanmoedigen. Kom ons aanmoedigen. Want wij gaan weer een mooie honkbal laten zien. En het wordt echt spectaculair tussen die twee ploegen. Voor de Holland-series.
1: Nou ja, en wat het verleden wel geleerd heeft, is dat het wedstrijden tussen Curaçao, Neptunus en de Amsterdam Pirates zijn nooit saai. Dus dat zal hoe dan ook een spektakel worden. Mervin Gario, coach van Amsterdam Pirates, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk jij en je ploeg heel erg veel succes tijdens de aankomende Holland-series.
2: Nou, dankjewel. En dankjewel dat ik mag meedoen aan jullie programma. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport. De KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment. Nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat er enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten.

0: het ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan ja, het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Ja, dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
0: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je mee opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds de publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook

0: kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond, een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. En daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En het, ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Hockey.
6: Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal.
8: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En van weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... Daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn ding, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop. En ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten. En ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij... ja, snel inzat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, nee ja, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel, ja, dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed en dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is... sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk... Dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt... Waar ik nu zit en zo... Dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote... rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min-18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo, was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen nou ja, jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed.

0: toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn twee zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
0: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
0: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
0: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
0: Ja, het gaat er enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
0: Nou, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap nou eenmaal opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En het, ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Franse salami, baby.
1: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
2: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Onze Team NL volleybaldames die maken zich momenteel op voor de kwartfinale van het EK. In Istanbul wacht donderdag Polen. En na een wat wisselvallige poolfase in Azerbeidzjan kwamen onze dames in de achtste finales nog met de schrik vrij tegen Slovenië, dat zich knap als derde had geplaatst in een hele lastige pool. Kan de ploeg van bondscoach Felix Kozlowski weer de rug rechten en het de Polen lastig gaan maken? We gaan erover in gesprek met Ziggo Sport commentator Raymond Koning. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hey Robert.
1: Het goede nieuws is dat onze Team NL volleybaldames in de kwartfinale staan. Maar op meerdere momenten had het zomaar ook niet hier kunnen staan.
2: Ja, ja, dat is precies wat het is. Ze ontmoeten nu de nummer 4 van de wereld. Er zijn twee ploegen die wat mij betreft redelijk favoriet zijn voor de zegen in dit Europees kampioenschap. Italië, de nummer 1 van de wereld, maar ook Turkije. Als thuisspelend land krijgt hij natuurlijk nog wat extra's. Maar Polen is daar echt ook wel een mega goede outsider in dat veld. Polen heb ik nog niet zijn sterkste spel zien spelen. Misschien in die wedstrijd toen ze in de pool met Turkije afrekenden. Dat werd een 5-setter, 3-2 voor Polen. Daardoor Polen dus ook als nummer 1 in die pool. En Nederland, ja, je zei het al, heeft eigenlijk zijn sterkste spel nog niet gespeeld. Ofwel. En dan is dat de conclusie. Dat dit is wat Nederland op dit moment kan bieden. Met de spelers die er zijn. Want we moeten het niet alleen maar hebben over de Nika Daaldrops en de Nova Marings die er niet bij zijn. Geen Celeste Plak meer en allerlei sterkhouders. Dit is het team nu, die moeten het gaan doen.
1: De laatste keer dat we elkaar spraken zaten we nog in de poolfase. Hadden we de eerste 3 wedstrijden gespeeld. Daarna tegen de Belgen. Op zich prachtig teruggekomen in de wedstrijd. Eigenlijk de eerste serieuze tegenstander die Oranje trof. Uiteindelijk wel in de beslissende derde set dan verloren. En uiteindelijk dan wel nog gewonnen van het thuisland, van Azerbeidzjan. Daarna de achtste finale tegen Slovenië. Ook wederom eigenlijk weer heel erg moeizaam.
2: Ja, nou, er zit wel een verschil in. Helemaal als je bijvoorbeeld kijkt naar die wedstrijden tegen de Belgen en ook tegen Azerbeidzjan, zijn twee wedstrijden waar Nederland echt slecht aan is begonnen. Dat hebben ze tegen Slovenië niet gedaan. Tegen Slovenië begon het team goed, begonnen scherp. Je zou kunnen zeggen dat ze dat verbeterden. Hebben ze niet helemaal kunnen volhouden, want Slovenië was sterk genoeg om ook weer terug te komen en sets te pakken. Leidde daarmee tot, een van de leukste wedstrijden tot nu toe van dit kampioenschap. Zeker vanuit Nederlands perspectief. Omdat we, als we winnen praten we altijd over we. Omdat we die wedstrijd uiteindelijk winnend konden afsluiten. Het is denk ik voor Nederland super belangrijk dat ze echt scherp uit de startblokken komen. En ik was echt verbijsterd om te zien hoe ze dat tegen de Belgen deden. Want België is gewoon wel een goede ploeg. Nu uitgeschakeld overigens. Ze hebben verloren van Duitsland in de achtste finales. Dus zij gaan niet naar de kwartfinales. Maar ja, België heeft met Britt Herbots natuurlijk een geweldige pasen loper. Een geweldige hoekspeelster die heel veel ballen kan raakschieten. Eigenlijk een beetje een ideale speler naast een sterke diagonaal. En Nederland heeft ook een hele goede diagonaal met Alice Dambrink. Maar ik vind juist dat die hoekspelers die dan ook de helft van die ballen zouden moeten scoren, die laten het nog wel een beetje afweten. Hè. Ze zijn ook lang niet fit geweest. Je ziet dat Jolien Knollema nog niet alles kan spelen bij Nederland. Moest er tegen Azerbeidzjan uit vanwege die hoofdpijnklachten. Was ook een heksenketel van geluid. Maar ja, juist op die posities zou je willen dat je daar de power kan brengen van een Nika Daaldrop of van een Nova Maring die dat echt in zich hebben. Waardoor de afhankelijkheid van bijvoorbeeld je eigen diagonaal niet zo groot gaat worden. Ja, en dat kan Nederland nu nog niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Hè. De spelers die er nu staan, die doen het naar vermogen. Marit Jasper is weer fit. Kan er, doet het goed, is ook redelijk stabiel in de passing. Laura Jansen vind ik vooral beter in de passing. Komt vaak in de aanval net iets te kort. Wat wat lengte, wat power. Maar kan zich ook wel terugvechten. Dat is echt wel een vechter. Dus ja, er zit van alles in het vat. De vraag is of het morgenmiddag genoeg gaat zijn tegen Polen. Want ik zei het al, dat is de nummer 4 van de wereld. En wat mij betreft echt een outsider om de topplekken voor wat betreft dit EK.
1: Nu had je het al een klein beetje over dat scorende vermogen van de hoekspeelsters. Je zegt dat mag misschien wel wat meer. Zag je dat dan ook bijvoorbeeld terug in die vierde set tegen Slovenië? Want daar heeft Oranje 4 matchpoints gekregen. Slovenië leek al bijna de tientallen gehad te hebben en met de knock-out uit de wedstrijd te zijn. Maar ja, die komen dan toch nog terug. Hè? 29-31 is wel echt een verlenging van een set. Zie je uiteindelijk wel dat in die vijfde set Oranje relatief de wedstrijd makkelijk naar zich toe brengt. Maar die 4 matchpoints niet benutten, is daar ook bijvoorbeeld waar aan je ziet waar bijvoorbeeld dat scorende vermogen wat mist?
2: Ja en nee. Natuurlijk heb je echt sterke hoekspelers, dan heb je gewoon meer kansen om zo'n set uit te maken. Ik vond wel dat we heel veel konden scoren, ook met de middenspelers. Dat Sara van Aalen die lijn ook heel goed had, ook in de aanval. Dus hè, wanneer de een het niet doet, dan pakt de ander het uiteindelijk wel op. Zo werkt het natuurlijk ook. Maar het gaat ook om vertrouwen en voorspelbaarheid in de aanval. En natuurlijk, als je 4 wedstrijdpunten krijgt, dan moet je hem gewoon binnenhalen. Hè, dat scheelt jezelf gewoon 20 minuten aan extra werk. En die 20 minuten, die voel je echt hoor, een dag later. Dus Nederland had het zichzelf daar makkelijker in kunnen maken. Ik weet niet per se of dat 100% komt door het... doordat we niet de sterkste hoekspeelsters van het toernooi hebben. Die durf ik nog niet aan.
1: Maar goed, ik denk wel dat het feit is als Oranje het in die vierde set al had beslist en met 3-1 had gewonnen, dat dan de woorden in de pers wel iets anders geweest waren.
2: Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Dan spreek je toch meer over een overtuigende zege. En dan gaat het wat minder over de punten die je tussendoor hebt laten liggen of de sets die je hebt verloren. Maar dan heb je gewoon tegen een goed land met 3-1 gewonnen. En nu weten de Polen ook, ja, tegen Slovenië. En dat team hebben zij al gehad. En daar hebben ze ruim van gewonnen. Tegen Slovenië had Nederland het toch uiteindelijk wel lastig. Kijk, de Polen die zijn eerste geworden. Die hebben hun achtste finale tegen Portugal gespeeld. En ik vond Portugal met name in de derde set heel aardig weerwerk geven aan de Polen. Maar je merkte dat op het moment dat er toen een punt of 4 achter stonden. Toen brachten de Polen weer wat van hun sterren in. Hè, toen waren Lampkowska en Szurowska er opeens weer bij. Net als Tisiak die weer punten ging maken. En ja, dan heb je gelijk al een soort van ongelijke strijd. Dus de Polen konden eigenlijk... Portugal best wel wat speeltijd geven, wat punten gunnen. Maar toen het op paytime aankwam, toen kwamen de hotshots weer terug en maakten ze het gewoon heel snel af. Ja, Polen is gewoon een goede ploeg en daar moet Nederland zich tegen weren. Nederland heeft morgen echt een hele goede dag nodig om van Polen te kunnen winnen.
1: Nou, je zegt al, dan is scherp beginnen aan de wedstrijd cruciaal. Is de beste manier om de Polen te bestrijden ze dan gewoon maar gelijk vanaf minuut 1 bij de strot grijpen?
2: Ja, dat denk ik ook. Vanaf begin af aan in de wedstrijd heel scherp zijn in je service, in je eigen passing. Het zijn natuurlijk de basisingrediënten van elke volleybalwedstrijd. En ik weet het, elke coach die hamert erop. We gaan scherp beginnen, we gaan goed beginnen. We hebben een service target, maar het moet er wel uitkomen op zo'n moment. En natuurlijk staat er ook echt wel druk op. Want er zitten best wat spelers in het Nederlands team die dat nog niet eerder hebben meegemaakt. He, zo'n een Indy Baaiens, maar ook inmiddels wel Sara van Aalen en Britt Bongaerts. Die hebben dat allemaal wel eens meegemaakt. Die zijn er wel vaker bij geweest. Die waren er ook in 2023 bij, toen Nederland brons pakte. Maar er zitten echt ook heel veel spelers bij die nog nooit op dit niveau in die finales hebben gespeeld. Ja, vanaf dat moment is het allemaal nieuw. Daar heb je ook even tijd voor nodig. Finales moet je leren spelen. Nederland moet heel scherp blijven met de service. Ik vind vooral de service van onze middenspelers, van Indy Baaiens, van Britten Stuut, vind ik heel goed. Net als van Ellis Dambrink. Maar de rest moet gevaarlijker kunnen blijven serveren in series. En dan heeft Nederland een kans. En anders wordt dit het eindstation voor Oranje. Want Polen is gewoon eigenlijk op de meeste posities net iets beter dan Nederland.
1: Dus eigenlijk de conclusie, als Nederland echt een goede dag heeft en het begint scherp aan de wedstrijd, dan maakt het kans tegen Polen. Andersom gezegd, mocht Nederland het toernooi verlaten na deze wedstrijd, is dat dan ook wel het maximaal haalbaar geweest wat Felix Kozłowski met deze selectie, met dit team wat hij nu tot zijn beschikking heeft kunnen halen?
2: Ja, wat mij betreft wel. Ik denk dat je, als je nu simpelweg kijkt naar het deelnemersveld voor de kwartfinales, daar heeft Nederland zich nu natuurlijk voor gekwalificeerd. Nu komt de ploeg in aanraking met straks leveren die vier kwartfinales ook de vier halve finalisten over. Wat mij betreft, ik zei het al, Italië en Turkije de grote favorieten met twee outsiders daarbij. En dat zijn Servië en Polen. Ja, we gaan morgen en overmorgen gaan we zien hoe die wedstrijden gaan lopen. Vanavond natuurlijk al de eerste, of vanmiddag de eerste wedstrijden. Servië tegen Griekenland. Nou, dat wordt een 3-0 overwinning. De Grieken hebben één keer Frankrijk verrast, maar gaan dat niet nog een keer doen. Wedstrijd wordt gefloten door onze eigen Marco van Zanten, Nederlandse scheidsrechter trouwens. En Italië tegen Zweden. Dat gaat Italië ook geen problemen opleveren. Nou, dan heb je Servië en Italië alvast op de halve finale plaatsen. Polen en Nederland, laat ik die keuze dan nog maar niet maken. En ik verwacht dat Duitsland tegen Turkije in Turkije, dat gaat hem niet worden voor Duitsland. Dus dan gaan de Turken ook door. Ja, nou ja, dan laat het maar Polen of Nederland. Ik ben benieuwd. We gaan het zien morgen.
1: We gaan het zien. De wedstrijd, vanaf hoe laat kunnen we morgen onze Team NL volleybaldames verwachten? En waar kunnen we het beste volgen?
2: Ja, wij beginnen om 2:50 op Ziggo Sport 1. Dus op kanaal 14 voor de Ziggo klanten. En op Ziggo Sport 1, ja, bij Ziggo is dat 401. En bij de KPN zal het ergens anders zijn als je daar een abonnement hebt. Maar daar is hij te volgen. De hele wedstrijd tussen Nederland en Polen. Maar ook alle andere wedstrijden in de kwartfinale zijn ook bij Ziggo Sport te volgen. Niet met Nederlands commentaar, maar wel met gewoon dat je de wedstrijd kan zien. Dus die zenden we ook uit op onze kanalen voor de abonnees.
1: We gaan het allemaal volgen. Laten we hopen op een, dan toch maar een mooie verrassing. Zo hoopvol zijn we natuurlijk ook alweer als Nederlanders.
2: Ja, daar hoop ik ook op, zeker.
1: Raymond Koning van Ziggo Sport, dank voor je tijd en alvast veel succes morgen.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, ja, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte, we begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
0: Ja, dat was ook, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook ja, tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. He, dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die ja, dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moetje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik kan zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race, maar dit was letterlijk een race in een race.
0: Ja, het was. Kijk, en het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon twee, drie dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Ja, het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Wieken, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zal ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, derde en ook nog eens een keer zeven in race 2. Fantastisch weekend.
0: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al nou, toch al rood omcirkeld van nou, daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat. Maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En ja, bij zo'n double header weekend, waarbij ja, het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen, omdat ja, de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen. En dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als vijfde geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Junkers Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaalt naar een podiumfinish. Ja, dat is loon naar werken.
1: Plus, het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van, tussen haakjes gelukkig met strategie.
0: Ja, absoluut. Ja, nee, ja, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend, hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver, maar ja, het feit dat je er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet vierde eindigt, maar derde eindigt. Ja, dat is geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even aan Washington, dat hij eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was, terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen.
0: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500 is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna. De afgelopen wedstrijden drie keer een top 4 klassering gehad, werd hij drie keer vierde. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, Ja, gewoon goede stappen.

0: En gewoon een heel goed seizoen. En Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Nou, ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest van Rinus Wieckens uit zijn carrière.
1: Ja, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijken we wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. Vierde titel op rij, vijfde in 6 jaar tijd. Ja, ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja, wie stopt?
0: Ja,
1: wie gaat hem stoppen?
0: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt, sinds 2021, is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels wel uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Nou, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar nee, vooralsnog, je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat derde in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
1: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk wel echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
0: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt, dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar één. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon vierde of vijfde. Of misschien eigenlijk wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Kyle Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. En dus het is, ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
1: Nee, sterker nog, je hebt het over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Pato O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
0: Oh, nou kijk, ja, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1 plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat het voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is dat hij toch al wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeheven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Kyle Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel hun eigen redenen om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palou. Wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
0: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar Series. Hè? Vorig weekend in de straten van Washington D.C. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is het is toch ook wel weer een Palou-baan. Het zal me verbazen als Alex Palou niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Wieckens gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten, want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ja, ik ben benieuwd. Rinus Vierkij kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palom gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Maal. Zeker voor Rinus van Kalmthouten. René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreek elkaar ja, ontzettend snel. All Sport Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
8: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live deze woensdag 2 september. En straks in deze uitzending gaan we het allereerst hebben over honkbal. We gaan ook vooruitblikken op de start van de Holland Series. De traditionele best of seven in de strijd om de landstitel in Nederland in het honkbal. Amsterdam Pirates coach Mervin Gario, ploeg wat zich voor het eerst in 3 jaar weer is geplaatst heeft. En gaat spelen tegen Curaçao Neptunus, de recordkampioen uit Rotterdam. Met hem gaan we vooruitblikken op de start van deze Holland-series. Verder hoor je ook weer een nieuwe transfer-update voorbij komen. De laatste overigens op deze Transfer Deadline Day. Praat ik met Ziggo Sport-commentator Remo Koning over onze Team NL volleybaldames op het EK. Die inmiddels de kwartfinales bereikt hebben. En ga ik ook praten met tennisjournalist Jon Visbeen van Tennis Magazine over de US Open. Want ja, die eerste ronde, dat gaat echt werkelijk waar alle kanten op. En zoals gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het allerlaatste sportnieuws.
0: All Sports Radio, update.
8: En dat is wel wat transfernieuws, want Malik Fofana is definitief speler van Sunderland. En ja, dat levert misschien wel het meest bizarre transferverhaal van deze window op. De Premier League club heeft de komst van de 21-jarige Belg officieel bevestigd naar krankzinnige transfers. Ook met een kapingspoging van Crystal Palace, 2 klaarstaande privéjets en uiteindelijk een ultieme tegenzet van Sunderland. Nou, Fofana die stond maandag nog in de belangstelling van Arsenal. De Londenaren informeerden naar de aanvallen van Olympique Lyon, maar besloten niet te voldoen aan de vraagprijs van zo'n 30 miljoen pond. Sunderland zag vervolgens zijn kans schoon en bereikte een akkoord met Lyon over een pakket van ongeveer 30 miljoen pond. Ook werd er vast een medische keuring voor Fofana ingepland en lag er een 5-jaar contract klaar. Maar daarmee was de transfer allerminst beslist, want Crystal Palace mengde zich plotseling in de strijd en probeerde de deal te kapen met een bod van 33,5 miljoen pond. Wat weer omgerekend 39 miljoen euro is. Lyon accepteerde het hogere bod, waarna Fofana ineens hard op weg leek naar Londen. De chaos daarna werd helemaal compleet, want volgens de berichtgeving in Engeland stonden er zelfs 2 privéjets klaar voor Fofana en zijn entourage. 1 richting Londen om de transfer naar Crystal Palace af te ronden en eentje richting Newcastle, wat vlakbij Sunderland ligt. Aanvankelijk zou Fofana voor Londen hebben gekozen. Sunderland weigerde zich echter gewonnen te geven. Zij besloten het bod van Crystal Palace te evenaren en zouden de zaakwaarnemers van Fofana bovendien een betere commissie hebben aangeboden. Fofana en zijn entourage gingen uiteindelijk dus alsnog akkoord met Sunderland. Crystal Palace zou vervolgens enige tijd compleet in het ongewisse zijn geweest over de verblijfplaats van de aanvaller. En Fofana stapte uiteindelijk niet op het vliegtuig naar Londen, maar vloog vanuit Lyon naar Noordoost-Engeland om zijn transfer naar Sunderland af te ronden. Inmiddels is de deal helemaal rond. Sunderland betaalt naar verluidt een totaalpakket van 33,5 miljoen pond voor hem. En hij heeft een langdurig contract getekend bij de Premier League club. En daarmee komt een einde aan een krankzinnige transferstrijd rondom de voormalige aanvaller van Gent. Lyon betaalde in januari 2014 trouwens nog 19,5 miljoen pond om Fofana uit België weg te halen. Ook AS Roma werd de afgelopen periode nog met hem in verband gebracht.
0: All Sports Radio Live.

0: Mars on my soul. En daarvoor nog Eros Ramazzotti, Cose della Vita hier bij All Sports Radio Live. Aankomend weekend gaan we van start met de traditionele strijd om de Nederlandse honkbaltitel, namelijk de Holland Series. In de Best of Seven Series zijn het recordkampioen Curaçao Neptunus uit Rotterdam en de Amsterdam Pirates, wat dan weer een van de talentverenigingen van Topsoort Amsterdam is, die het dit seizoen tegen elkaar op gaan nemen. Voor de Pirates was de laatste Holland Series alweer 3 jaar geleden, nadat het de vorige 2 seizoenen in de playoffs het onderspit dolf tegen respectievelijk HCW en Neptunus zelf. Ja, hoe leeft men bij de Pirates eigenlijk vooruit naar deze Holland-series? En wat verwachten ze eigenlijk? Ik ga het erover hebben met coach Mervin Gario. Mervin, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, sowieso lijkt het me allereerst toch wel heel erg fijn om na 3 jaar eindelijk weer eens in de Holland-series terug te zijn.
1: Ja, zeker. Het voelt ook goed. Gisteren hadden we het over met de training. Je merkt dat iedereen relaxed is en lekker aan het trainen en klaar zijn voor de Holland Series.
0: Ja, neem ons even mee naar dit seizoen tot nu toe natuurlijk in de hoofdklasse. Want je komt natuurlijk niet zomaar terecht in de Holland Series. Hoe loopt het seizoen tot nu toe sowieso bij jullie?
1: Nou, het seizoen heeft echt goed gelopen bij ons. We waren ook een van de favorieten samen met Kenheim en Twins. We hebben een mooi seizoen neergelegd met het hele team. En nu staan we in de Holland Series.
0: Ja, dat had overigens nog wel een interessante voeten in de aarde wat dat betreft in die playoffs. Hè. Jullie speelden tegen Oosterhout Twins. Want er was nog zelfs een heel protest gaande. En een wedstrijd die vanaf de 7e inning moest worden hervat.
1: Correct. Ja, het was een situatie tijdens de wedstrijd op zaterdag in Oosterhout. Waar de jongens van Twins hebben een herinballtruc gedaan. Jammer genoeg was de pitcher nog op de pitcher mount wanneer ze dat hebben gedaan. En dat mag niet in onze spelregel.
0: Ja, en dan hebben jullie zoiets van, dat mag niet. Daar tekenen protest tegen aan.
1: Correct.
0: En wat gebeurt er daarna? Want is het dan gewoon ook direct klaar als jullie een protest indienen? Want uiteindelijk moest er van alles gebeuren voordat die wedstrijd eigenlijk hervat werd.
1: Ja, correct. Als je een protest aanvraagt op dat moment bij de scheids, dan speel je gewoon de wedstrijd uit. Kijk, en als je de wedstrijd wint, dan meestal trek je de protest in. Op dit moment hadden wij met een walk-off hebben Twins gewonnen met 1-0. En toen dachten we, weet je wat, we gaan toch die protest aantekenen. En toen hebben we wel de protest gewonnen.
0: Ja, en dan moet er natuurlijk weer een wedstrijd hervat worden vanaf de 7e inning. Dat deden jullie eigenlijk best wel succesvol.
1: Ja, dat ging best goed. We kwamen ook met het vertrouwen van, jongens, we gaan het sowieso afmaken zaterdag bij Twins. En van het eerste moment dat Julian Goins die dubbel sloeg, ik merk aan mijn team dat de jongens vanaf dat moment gelijk omhoog ging. En ik merk aan Twins die een beetje inzakken. En op een gegeven moment ging van de eerste punt naar de tweede punt naar de derde punt. Ja, en dan merk je gelijk dat het bijna klaar was.
0: Ja, en dan is het wel een verschil tussen of je dat duel 1-0 verliest of in dit geval met 6-1 wint.
1: Correct.
0: Overigens was het met een clean sweep. Het is dan een best of 5. In dit geval wonnen jullie 3 wedstrijden, dus dan is het gelijk klaar. Dat is op zich natuurlijk wel een lekkere voorbereiding op de aanstaande Holland Series.
1: Ja, zeker. Kijk, het wordt ook voor ons om een goede prestatie neer te zeggen tegen Twins. En als we dat succesvol hebben afgerond, dan gaan we naar de Holland Series om daar ook met het hele team en de staf een mooie Holland Series te laten zien. En dan willen we dat we die titel weer naar huis brengen.
0: Ja, want jullie nemen het op tegen niet de eerste, de beste ploeg natuurlijk. Curaçao Neptunus, recordkampioen in Nederland. Voordat we daar naartoe gaan, jullie hebben natuurlijk ook het reguliere seizoen tegen elkaar gespeeld. Hoe waren die wedstrijden?
1: Waren ook spannend. Waren topwedstrijden tegen elkaar. We zijn geëindigd met 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren en andersom ook. voor Neptunus. Dus ik denk dat we een beetje aan elkaar gewaagd. Maar ik zou altijd zeggen, de bal is rond. En wij gaan ervoor om een goede potje neer te zetten tegen Neptunus.
0: Nou, nu starten jullie komende zaterdag in Rotterdam. Zo'n eerste wedstrijd uit, is dat gunstig? Of had je misschien liever thuis begonnen?
1: Kijk, we zeggen allemaal liever thuis begonnen. Maar ik denk, het maakt niet uit waar we beginnen. Wij gaan gewoon de strijd aan tegen Neptunus. Of het thuis is of het uit is. En wij gaan proberen om de W, dus de win, thuis te brengen. En dan vanuit daar naar zondag gaan. Maar wedstrijd voor wedstrijd gaan we gewoon spelen.
0: Hoe staat je ploeg ervoor?
1: Ja, supergoed. Relax. We zijn aan het genieten met elkaar. Grapjes maken. Lachen. Met elkaar dingen voorbereiden. Dus dat gaat heel goed. En nogmaals, ik ben zeker trots op deze jongens. En ook aan mijn staf. Maar ook aan de club. Maar we doen het samen. En dat is belangrijk.
0: Ja, want het is natuurlijk een groepsprestatie. Dat zou je als coach waarschijnlijk ook wel onderschrijven. Maar toch, voor de mensen die wat minder hebben gevolgd dit seizoen. Wie zijn nou echt de spelers die er bij jullie wat dat betreft boven uitsteken? Of in ieder geval de jongens zijn om echt in de gaten te houden?
1: Ik denk dat je de hele team in de gaten moet houden. Niet alleen één jongen, maar de hele team. Want dat is hoe wij functioneren als een team. Ik kan heel veel namen noemen. Maar ik noem naam aan de hele team. Waar iedereen moet uitkijken. Want iedereen is uniek in zijn eigen.
0: Ja, precies. Ja, dat is zo'n mooi politiek correct antwoord dat ik al wel verwacht van jou als coach, Mervin. Maar ja, het is natuurlijk ook een collectieve prestatie die je met het team neerzet. Nu zei je al in het reguliere seizoen 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren. Het is dus echt aan elkaar gewaagd. Wat betekent dat voor de aankomende Holland-series?
1: Nou, ik denk dat iedereen moet naar de velden toe komen. Want er wordt echt een mooie spektakelwedstrijd tegen deze twee ploegen. En we zeggen altijd, de best man win, de best team win. Maar we gaan ervoor om toch de kampioenschap weer naar huis te brengen.
0: Nu is het het leukste natuurlijk altijd, voor de neutrale kijker sowieso, als het helemaal naar het einde gaat. Hè? Dus dat er een Game 7 aan te pas moet komen. Verwacht je dat ook met de 3-3, dat zijn natuurlijk bij elkaar 6 wedstrijden, dat het ook uiteindelijk op een Game 7 zal gaan uitdraaien?
1: Weet je, we weten niet wat gaat gebeuren. Het enige wat ik wel weet over mijn team, wij willen het zo snel mogelijk afmaken. Maar nogmaals, de bal is rond. Er kan van alles gebeuren. Maar we gaan gewoon wedstrijd voor wedstrijd spelen. En we gaan ook gewoon lekker honkballen. En genieten met elkaar.
0: Nou ja, toch natuurlijk wel even ruimte voor het publiek, voor de luisteraar. Wanneer spelen jullie thuis in Amsterdam? En waarom moeten de mensen nou voornamelijk gewoon naar jullie toe komen?
1: We spelen de eerste thuiswedstrijd op zondag. Ik vraag iedereen om naar de velden toe te komen. Kom even je ploeg aanmoedigen. Kom ons aanmoedigen. Want wij gaan weer een mooie honkbal laten zien. En het wordt echt spectaculair tussen die twee ploegen. Voor de Holland Series.
0: Nou ja, en wat het verleden wel geleerd heeft, is dat het wedstrijden tussen Curaçao, Neptunus en Amsterdam Pirates zijn nooit saai. Dus dat zal hoe dan ook een spektakel worden. Mervin Gario, coach van Amsterdam Pirates, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk jij en je ploeg heel erg veel succes tijdens de aankomende Holland Series.
1: Nou, dankjewel. En dankjewel dat ik mag meedoen aan jullie programma.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: Cameron Whitecomb, Kingdom of Fear, hoorde hier bij All Sports Radio Live, waar we zo gaan bellen met Ziggo Sport commentator Raymond Koning. Met hem gaan we het hebben over onze Team NL volleybaldames, die morgen een kwartfinale op het EK mogen gaan spelen tegen Polen. Maar eerst is het tijd voor de allerlaatste transferupdate.
1: De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update.
0: Ajax kan dit seizoen beschikken over centrale verdediger Thilo Kehrer. De 28-voudige Duits international wordt voor een jaar gehuurd van AS Monaco, waar hij vorig seizoen nog basisspeler was. Met het aantrekken van de rechtsbenige Kehrer vult Ajax de ruimte in de selectie op die is ontstaan na het vertrek van Josip Soetalo en Ko Itakura. Zij vertrokken in augustus naar respectievelijk Lazio en Borussia Mönchengladbach. PSV heeft na het recentelijk vastleggen van Sammy Wijsa weer zaken gedaan op de transfermarkt. De Eindhovenaren nemen aan van de middenvelder Ioni Santos over van Sparta. Hij is daarmee de zesde zomeraanwinst van PSV. De regerend landskampioen betaalt volgens het Eindhovens Dagblad ongeveer 5 miljoen euro voor Santos, die een contract voor 5 seizoenen heeft getekend. De in Rotterdam geboren Santos doorliep de jeugdopleiding van Sparta en brak vorig seizoen door op het kasteel. Hij speelde in totaal 32 officiële duels voor Sparta en scoorde daarin 2 keer. Oranje International Quinten Timber heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt, om precies te zijn afgelopen middernacht, nog een nieuwe club gevonden. Hij maakt de overstap van Olympique Marseille naar Crystal Palace. De 25-jarige middenvelder heeft een contract voor 5 jaar getekend bij de Premier League club. Crystal Palace betaalt naar verluidt zo'n 20 miljoen euro voor Timber. Zijn komst werd pas om 2:30 vannacht, ruim na de transfer deadline, officieel aangekondigd op de clubkanalen. Pelle Boefink staat voor een terugkeer bij FC Groningen. RTV Noord weet dat de goalie een contract gaat tekenen bij de trots van het Noorden. Groningen haalt Boefink als vervanger voor de zwaar geblesseerde Rijk Jansen. Jansen scheurde afgelopen maand een kruisband af in zijn knie tijdens een training. De 24-jarige sluitpost heeft een lange revalidatie voor de boeg. Door zijn blessure was Groningen gedwongen op zoek te gaan naar een extra keeper. Dat wordt dus de 28-jarige Boefink, een Nederlandse goalie die afgelopen seizoen onder contract stond bij Greuther Fürth. En dat is een club uit de Zweite Bundesliga. Nicolas Panayotu is gepresenteerd door FC Utrecht. De Cypriotische verdediger komt over van Omonia Nicosia. Dat betekent voor 3 jaar bij zijn nieuwe club met een optie voor een extra seizoen. In een persbericht stelt FC Utrecht dat Panayotu een sterke staat van dienst heeft in eigen land. Hij speelde 180 wedstrijden in het eerste elftal van Omonia Nicosia. En dit seizoen was de mandekker nog actief in zowel de voorronde van de Champions League als de Europa League. Panayotu heeft 22 interlands voor Cyprus op zijn naam staan en werd in zijn carrière 2 keer landskampioen.
1: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update. Dit is All Sports Radio.
0: Onze Team NL volleybaldames die maken zich momenteel op voor de kwartfinale van het EK. In Istanbul wacht donderdag Polen. En na een wat wisselvallige poolfase in Azerbeidzjan kwamen onze dames in de 8e finales nog met de schrik vrij tegen Slovenië, dat zich knap als 3e had geplaatst in een hele lastige pool. Kan de ploeg van bondscoach Felix Kozlowski weer de rug rechten en het de Polen lastig gaan maken? We gaan erover in gesprek met Ziggo Sport commentator Raymond Koning. Raymond, hele goede middag.
2: Hey Robert.
0: Ja, de goede nieuws is dat onze Team NL volleybaldames in de kwartfinale staan. Maar op meerdere momenten had het zomaar ook niet hier kunnen staan.
2: Ja, ja, dat is precies wat het is. Ze ontmoeten nu de nummer 4 van de wereld. Er zijn 2 ploegen die wat mij betreft redelijk favoriet zijn voor de zegen in dit Europees kampioenschap. Italië, de nummer 1 van de wereld, maar ook Turkije als thuisspelend land krijgt hij natuurlijk nog wat extra's. Maar Polen is daar echt ook wel een mega goede outsider in dat veld. Polen heb ik nog niet zijn sterkste spel zien spelen. Misschien in die wedstrijd toen ze in de pool met Turkije afrekenden. Dat werd een 5-setter, 3-2 voor Polen. Daardoor Polen dus ook als nummer 1 in die pool. En Nederland, ja, je zei het al, heeft eigenlijk zijn sterkste spel nog niet gespeeld. Ofwel. En dan is dat de conclusie. Dat dit is wat Nederland op dit moment kan bieden. Met de spelers die er zijn. Hè? Want we moeten het niet alleen maar hebben over de Nika Daalderops en de Nova Marings die er niet bij zijn. Geen Celeste Plak meer en allerlei sterkhouders. Dit is het team nu, die moeten het gaan doen.
0: Ja, de laatste keer dat we elkaar spraken zaten we nog in de poolfase. Hadden we de eerste 3 wedstrijden gespeeld. Daarna tegen de Belgen. Op zich prachtig teruggekomen in de wedstrijd. Eigenlijk de eerste serieuze tegenstander die Oranje trof. Uiteindelijk wel in de beslissende derde set dan verloren. En uiteindelijk dan wel nog gewonnen van het thuisland, van Azerbeidzjan. Daarna de 8e finale tegen Slovenië. Ook wederom eigenlijk weer heel erg moeizaam.
2: Ja, nou, er zit wel een verschil in. Helemaal als je bijvoorbeeld kijkt naar die wedstrijden tegen de Belgen en ook tegen Azerbeidzjan, zijn 2 wedstrijden waar Nederland echt slecht aan is begonnen. Dat hebben ze tegen Slovenië niet gedaan. Tegen Slovenië begon het team goed, begonnen scherp. Je zou kunnen zeggen dat ze dat verbeterden. Hebben ze niet helemaal kunnen volhouden, want Slovenië was sterk genoeg om ook weer terug te komen en sets te pakken. Leidde daarmee tot, nou ja, een van de leukste wedstrijden tot nu toe van dit kampioenschap. Zeker vanuit Nederlands perspectief. Omdat we, hè, als we winnen praten we altijd over we. Hè, omdat we die wedstrijd uiteindelijk winnend konden afsluiten. Het is denk ik voor Nederland super belangrijk dat ze echt scherp uit de startblokken komen. En ik was echt verbijsterd om te zien hoe ze dat tegen de Belgen deden. Want België is gewoon wel een goede ploeg. Nu uitgeschakeld overigens. Hebben verloren van Duitsland in de 8e finales. Dus zij gaan niet naar de kwartfinales. Maar ja, België heeft met Britt Herbots natuurlijk een geweldige pasen loper. Een geweldige hoekspeelster die heel veel ballen kan raakschieten. Eigenlijk een beetje een ideale speler naast een sterke diagonaal. En Nederland heeft ook een hele goede diagonaal met Alice Dambrink. Maar ik vind juist dat die hoekspelers die dan ook de helft van die ballen zouden moeten scoren, die laten het nog wel een beetje afweten. Hè. Ze zijn ook lang niet fit geweest. Je ziet dat Jolien Knollema nog niet alles kan spelen bij Nederland. Moest er tegen Azerbeidzjan uit vanwege die hoofdpijnklachten. Was ook een heksenketel van geluid. Maar ja, juist op die posities zou je willen dat je daar de power kan brengen van een Nika Daalderop of van een Nova Maring, die dat echt in zich hebben, waardoor de afhankelijkheid van bijvoorbeeld je eigen diagonaal niet zo groot gaat worden. Ja, en dat kan Nederland nu nog niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Hè. De spelers die er nu staan, die doen het naar vermogen. Marit Jasper is weer fit. Kan er, doet het goed, is ook redelijk stabiel in de passing. Laura Jansen vind ik vooral beter in de passing. Komt vaak in de aanval net iets te kort. Wat lengte, wat power. Maar kan zich ook wel terugvechten. Dat is echt wel een vechter. Dus ja, er zit van alles in het vat. De vraag is of het morgenmiddag genoeg gaat zijn tegen Polen. Want ik zei het al, dat is de nummer 4 van de wereld. En wat mij betreft echt een outsider om de topplekken voor wat betreft dit EK.
0: Nu had je het al een klein beetje over dat scorende vermogen van de hoekspeelsters. Je zegt dat mag misschien wel wat meer. Zag je dat dan ook bijvoorbeeld terug in die 4e set tegen Slovenië? Want daar heeft Oranje 4 matchpoints gekregen. Slovenië leek al bijna de tientallen gehad te hebben met de knock-out uit de wedstrijd te zijn. Maar ja, die komen dan toch nog terug. Hè? 29-31 is wel echt een verlenging van een verlenging van een set. Zie je uiteindelijk wel dat in die 5e set Oranje relatief de wedstrijd makkelijk naar zich toe brengt. Maar die 4 matchpoints niet benutten, is daar ook bijvoorbeeld waaraan je ziet waar bijvoorbeeld dat scorende vermogen wat mist?
2: Ja en nee. Natuurlijk heb je echt sterke hoekspelers, dan heb je gewoon meer kansen om zo'n set uit te maken. Ik vond wel dat we heel veel konden scoren, ook met de middenspelers. Dat Sarah van Aalen die lijn ook heel goed had, ook in de aanval. Dus hè, wanneer de een het niet doet, dan pakt de ander het uiteindelijk wel op. Zo werkt het natuurlijk ook. Maar het gaat ook om vertrouwen en voorspelbaarheid in de aanval. En natuurlijk, als je 4 wedstrijdpunten krijgt, dan moet je hem gewoon binnenhalen. Hè, dat scheelt jezelf gewoon 20 minuten aan extra werk. En die 20 minuten, die voel je echt hoor, een dag later. Dus Nederland had het zichzelf daar makkelijker in kunnen maken. Ik weet niet per se of dat 100% komt door het... doordat we niet de sterkste hoekspeelsters van het toernooi hebben. Want die durf ik nog niet aan.
0: Maar goed, ik denk wel dat het feit is als Oranje het in die vierde set al had beslist en met 3-1 had gewonnen, dat dan de woorden in zeg maar de pers wel iets anders geweest waren.
2: Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Dan spreek je toch meer over een overtuigende zege. En dan gaat het wat minder over de punten die je tussendoor hebt laten liggen of de sets die je hebt verloren. Maar dan heb je gewoon tegen een goed land met 3-1 gewonnen. En nu weten de Polen ook, ja, tegen Slovenië, en dat team hebben zij al gehad, en daar hebben ze ruim van gewonnen. Tegen Slovenië had Nederland het toch uiteindelijk wel lastig. Kijk, de Polen die zijn eerste geworden, die hebben hun achtste finale tegen Portugal gespeeld. En ik vond Portugal met name in de derde set heel aardig weerwerk geven aan de Polen. Maar je merkte dat op het moment dat er toen een punt of 4 achter stonden, brachten de Polen weer wat van hun sterren in. Hè, toen waren Lampkowska en Szurowska er opeens weer bij. Net als Tisiak die weer punten ging maken. En ja, dan heb je gelijk al een soort van ongelijke strijd. Dus de Polen konden eigenlijk Portugal best wel wat speeltijd geven, wat punten gunnen. Maar toen het op paytime aankwam, toen kwamen de hotshots weer terug en maakten ze het gewoon heel snel af. Ja, Polen is gewoon een goede ploeg en daar moet Nederland zich tegen weren. Nederland heeft morgen echt een hele goede dag nodig om van Polen te kunnen winnen.
0: Nou, je zegt al, dan is scherp beginnen aan de wedstrijd cruciaal. Is de beste manier om de Polen te bestrijden, ze dan gewoon maar gelijk vanaf minuut 1 bij de strot grijpen?
2: Ja, dat denk ik ook. Vanaf begin af aan in de wedstrijd heel scherp zijn in je service, in je eigen passing. Het zijn natuurlijk de basisingrediënten van elke volleybalwedstrijd. En ik weet het, elke coach die hamert erop. We gaan scherp beginnen, we gaan goed beginnen. We hebben een service target, maar het moet er wel uitkomen op zo'n moment. En natuurlijk staat er ook echt wel druk op, want er zitten best wat spelers in het Nederlands team die dat nog niet eerder hebben meegemaakt. Hef zo'n

0: Van Indy Baaiens, van Britten Stuut, vind ik heel goed. Net als van Alice Danbrink. Maar de rest moet gevaarlijker kunnen blijven serveren in series. En dan heeft Nederland een kans. En anders wordt dit het eindstation voor Oranje. Want Polen is gewoon eigenlijk op de meeste posities net iets beter dan Nederland.
1: Dus ja, eigenlijk de conclusie, als Nederland echt een goede dag heeft en het begint scherp aan de wedstrijd, dan maakt het kans tegen Polen. Andersom gezegd, mocht Nederland het toernooi verlaten na deze wedstrijd, is dat dan ja, ook wel het maximaal haalbaar geweest wat Felix Kozłowski met deze selectie, met dit team wat hij nu tot zijn beschikking heeft kunnen halen?
0: Ja, wat mij betreft wel. Ik denk dat je, als je nu simpelweg kijkt naar het deelnemersveld voor de kwartfinales, daar heeft Nederland zich nu natuurlijk voor gekwalificeerd. Nu komt de ploeg in aanraking met straks leveren die vier kwartfinales ook de vier halve finalisten over. Wat mij betreft, ik zei het al, Italië en Turkije, de grote favorieten met twee outsiders daarbij. En dat zijn Servië en Polen. Ja, we gaan morgen en overmorgen gaan we zien hoe die wedstrijden gaan lopen. Vanavond natuurlijk al de eerste, of vanmiddag de eerste wedstrijden. Servië tegen Griekenland. Nou, dat wordt een 3-0 overwinning. De Grieken hebben één keer Frankrijk verrast, maar gaan dat niet nog een keer doen. Wedstrijd wordt gefloten door onze eigen Marco van Zanten, een Nederlandse scheidsrechter trouwens. En Italië tegen Zweden. Dat gaat Italië ook geen problemen opleveren. Nou, dan heb je Servië en Italië alvast op de halve finale plaatsen. Polen en Nederland, laat ik die keuze dan nog maar niet maken. En ik verwacht dat Duitsland tegen Turkije in Turkije, dat gaat hem niet worden voor Duitsland. Dus dan gaan de Turken ook door. Ja, nou ja, dan laat het maar Polen of Nederland. Ik ben benieuwd. We gaan het zien morgen.
1: We gaan het zien. De wedstrijd, vanaf hoe laat kunnen we morgen onze Team NL volleybaldames verwachten? En waar kunnen we het beste volgen?
0: Ja, wij beginnen om 14:50 op Ziggo Sport 1. Dus op kanaal 14 voor de Ziggo klanten. En op Ziggo Sport 1, ja, bij Ziggo is dat 401. En bij de KPN zal het ergens anders zijn als je daar een abonnement hebt. Maar daar is hij te volgen. De hele wedstrijd tussen Nederland en Polen. Maar ook alle andere wedstrijden in de kwartfinale zijn ook bij Ziggo Sport te volgen. Niet met Nederlands commentaar, maar wel met gewoon dat je de wedstrijd kan zien. Dus die zenden we ook uit op onze kanalen voor de abonnees.
1: We gaan het allemaal volgen. Laten we hopen op een, dan toch maar een mooie verrassing. Zo hoopvol zijn we natuurlijk ook alweer als Nederlanders.
0: Ja, daar hoop ik ook op, zeker.
1: Remon Koning van Ziggo Sport, dank voor je tijd en alvast veel succes morgen.
0: Dankjewel.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: A far l'amore comincia tu, Rafaela Cara en Bob Sinclair hoor je hier bij All Sports Radio Live. De eerste ronde van de US Open die zit er bijna op. Maar weersomstandigheden in New York die hebben er wel voor gezorgd dat er best wel wat eerste ronde partijen uitgesteld gespeeld zijn of nog moeten worden gespeeld. Onder meer Jesper Jong en Botik van de Zandschulp, maar ook Jelena Rybakina zijn hier bijvoorbeeld tussen haakjes slachtoffer van geworden. Qua Nederlands succes verloopt deze eerste ronde sowieso nog niet heel erg voorspoedig. Tot nu toe zijn alle Nederlanders in de eerste ronde al uitgeschakeld, maar daarin bevinden zich wel in goed gezelschap. Want ook spelers als Novak Djokovic, Arthur Fies, Belinda Bencic en Barbara Krejcikova vlogen er in de eerste ronde uit. Ik ga erover in gesprek met tennisjournalist Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, een hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Laten we het allereerst maar eens even hebben over die weersomstandigheden. Ja, er is wel iets overdekt in New York, maar zeker lang niet alles. Dat heeft ervoor gezorgd dat er best wel partijen uitgesteld zijn. Sterker nog, sommige partijen die moeten vandaag worden hervat. Bijvoorbeeld Jesper de Jong.
1: Klopt, ja. Ja. Het is niet anders. Het is al twee dagen prijs daar in New York. Dat de regen spelbreker is. En normaal verwacht je dat bij Wimbledon en niet in de Big Apple. Maar ja, het is niet anders. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat Botik van de Zandschulp nog moet beginnen aan zijn partij. En we zijn inmiddels aan de vierde dag bezig. Want ze zijn zondag begonnen. En zoals je zei, Tellen Griekspoor heeft al gespeeld. Die heeft verloren, en dat is geen schande, van Ben Shelton. Achtste geplaatst, Amerikaan. Hij begon goed, Griekspoor. Maar en won de eerste set met 6-1. Maar daarna moest hij toch zijn meerdere erkennen in die Shelton. En Jesper de Jong die was gisteren aan de gang tegen Francesco Passaro. En daar was de regen ook spelbreker. Hij staat 1-2 achter in sets. En hij moet uit een ander vaatje gaan tappen om die pot eruit te trekken. Maar het is een wedstrijd die alle kanten op springt voortdurend. Dus hij kan hem er ook nog zomaar uitslepen.
0: Ja, ik bedoel, dat zagen we geloof ik nog in het kwalificatietoernooi gebeuren met, zeg ik even snel uit mijn hoofd, ben benieuwd vast Arantxa Rus, die ook achter stond, een dag later weer verder moest en uiteindelijk alsnog wel de wedstrijd wist te winnen.
1: Ja, het was knap dat Arantxa, natuurlijk routinier, dat hij sowieso het hoofdtoernooi haalde, onder andere zegen op Suzanne Lamens, onze beste speelster. En ook Anouk Poevermans, die knap het hoofdtoernooi haalde voor de eerste keer, zei. Maar goed, daar was dan ook daar was het mee gebeurd. Allebei in de eerste ronde verloren, zonde. Maar goed, knap dat ze wel dat hoofdtoernooi hebben gehaald.
0: En laten we eerlijk zijn, met dat verhoogde prijzengeld voor ook eerste ronde partijen, is het voor beide dames natuurlijk wel heel erg lekker.
1: Ja, er zijn dagen, Robert, dat wij het niet verdienen. Ik geloof dat ze iets van $110.000 meenemen. Nou ja, dat is toch een kleine €100.000. En dat is mooi meegenomen, zullen we maar zeggen.
0: Ja, precies. Ja, dat helpt wel even wat verlichten als je kijkt naar de jaarlijkse kosten die de tennissers maken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Jesper de Jong gaat dus nog verder met zijn partij. Kan het dus eventueel nog omdraaien. Botik moet dus ook nog beginnen. Maar er waren sowieso, als we het hebben over toch eerste ronde partijen en uitschakelingen, best wel wat grote namen die inmiddels al zijn uitgeschakeld. Hadden natuurlijk ontzettend veel verwacht van Arthur Fies, maar die is al naar huis. Novak Djokovic verloor zijn eerste ronde partij. Ook heel erg emotioneel was hij daarbij. En sterker nog, het had heel weinig geschild of de nummer 1 geplaatste Alexander Zverev was ook al klaar.
1: Ja, die had Zverev had bijna 5 uur en 5 sets nodig om zich te ontdoen van de Italiaan Lorenzo Sonego. En nou is dat geen onbekende hoor, die Sonego. Dat is wel een soort van reuzendoder. Nam ook een 2-1 voorsprong in sets. Maar Zverev wist hem er toch uit te trekken en dat is toch wel heel knap. Hij is natuurlijk bij ontstentenis van Jannik Sinner is die eerste geplaatst. Hè? Sinner die zich terugtrok met een knieblessure. Dus ja, dat was een partij waar die Amerikanen, die houden wel van een beetje sensatie, toch puntje van hun stoel zaten. Maar ik moet zeggen, de knap van die Duitser dat hij hem eruit uittrok. En zo zie je dat hij toch met een fantastisch jaar bezig is. Hè? De winnaar van Roland Garros, zijn eerste Grand Slam titel. Finalist op Wimbledon. Nou, kijken wat hij verder... misschien heeft hij nu zijn moeilijke horde gehad op weg naar meer roem. Dat zou zomaar kunnen. Een ander die ook natuurlijk hoge ogen gehouden dit jaar, Flavio Cobolli, had hetzelfde tegen Commissana. Kwam 2-0 in sets achter en perste er toch ook een vijfzetter uit. Dus die kan ook zomaar hebben dat angstmoment hebben gehad van je loopt in zo'n 2 weken loop je altijd wel tegen 1 partij aan dat je denkt van nou, het loopt niet zo lekker en bij hem gaat het wel erg goed. En die moet je er dan uit zien te trekken. En dat hebben ze allebei gedaan.
0: Nu hebben we natuurlijk vorige week, aan het begin van de week, een vooruitblik gedaan op deze US Open. Grote vraagteken was natuurlijk Carlos Alcaraz. Hoe gaat dat zijn? Zware polsblessure, er heel lang uitgelegen. Heeft inmiddels zijn eerste rondepartij gespeeld en eigenlijk best wel redelijk overtuigend gewonnen ook. Hè? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, nou ik moet zeggen, het viel mij mee. En het is natuurlijk wel een jongen, wat ik ook zei, die als hij eenmaal weer in dat wedstrijdritme komt, heel snel dat oppakt. En sneller dan bijvoorbeeld als Zverev er zo lang uit zou zijn, of misschien Sinner zelfs. Hij heeft toch het talent, weet je, het natuurlijke talent, dat hij heel snel weer dat ritme oppakt. En hij speelde echt tegen een lastige jongen, die Rus, die Roman Safiulin. Dat is echt een lastige speler. En die pakte die toch met 3x6-4. Moet zeggen dat er wel nog wat schoonheidsfoutjes in zitten. Ook makkelijke ballen die hij mist. Maar aan de andere kant, ja, hij dartelt toch weer over het veld. En je ziet dat hij in het begin nog wat inhield met die, vooral met zijn voorhand. Omdat dan die pols toch ook een klap krijgt. Maar naarmate die wedstrijd vorderde, ging hij toch wat meer voluit spelen. En hij liet een hele goede indruk achter, moet ik zeggen.
0: Ja, nu het duurt zo'n toernooi natuurlijk nog lang. Maar kunnen we heel voorzichtig dat vraagteken inruilen voor een klein uitroeptekentje?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk haast wel dat hij hier een bevestiging heeft gekregen van, nou ja, oké, ik heb er 4 maanden uitgelegen, maar deze jongens zijn verder gegaan. En die Safiulin ook, dat is echt een goede speler. En die rol ik dan op met 3x6-4. Nou, dat geeft mij, dat geeft me vol vertrouwen voor de komende rondes. Dus het zal zeker zo zijn, denk ik, dat hij nog een keer echt getest wordt op weg naar meer. Ik denk dat een klein uitroeptekentje mogen we er wel bij zetten.
0: Ja, dan zeker de vrouwen nog even behandelen. Daar wat minder uitschakelingen, zeg maar, in echt de absolute top van de geplaatste lijst. Wel de nummer 12 geplaatste Belinda Bencic al kwijt. En voor de rest toch wel wat speelsters die misschien niet helemaal verwacht waren dat ze zo snel uitgeschakeld zouden worden, maar we dus al wel kwijt zijn. Belangrijk bovenin, toppers, Jelena Rybakina, Mira Andreeva bijvoorbeeld. Eigenlijk weinig moeite om zich te plaatsen voor de tweede ronde.
1: Klopt, ja. Ja. Belinda Bencic is eigenlijk de enige topper die aanwezig zijn. Want mind you, er zijn er 19 hebben zich maar liefst afgemeld van tevoren. Dus Belinda Bencic is een van die van Julia Putintseva verloor. En dat is echt ook zo'n dame die af en toe verschrikkelijk kan toeslaan en dat nu deed. De finalisten van Roland Garros, Gwalinska, die ligt er ook al uit. Daar hadden we misschien ook meer van verwacht. Krejcikova, Tsjechische, ook eruit. Maar voor de rest, de mensen van wie je het verwacht, de dames, die zijn allemaal door. Sabalenka, die vandaag weer speelt. Swiatek, Gove, Pegula, die zijn allemaal door. Rybakina moet ik zeggen. Ja, die zijn allemaal makkelijk eigenlijk in de tweede ronde gekomen. En als je dan naar vandaag kijkt, dan is er wel 1 wedstrijd die er uitspringt, moet ik zeggen. En dat is die van Daniil Medvedev, 7e geplaatst tegen een onbekend, dus Sebastian Gorzny, een Amerikaan. En die Amerikaan, die won van die Belg, Rafael Collignon, in de eerste ronde. 5 matchpoints overleefd. Hij is zelf nummer 731, mind you, van de wereld. Maar dat is wel een raar verhaal, want 7 jaar geleden lag hij op het randje van de dood, die jongen. Op zijn 15e, door een muggenbeet, en daardoor kreeg hij hersenvliesontsteking, kwam hij in een coma terecht. En van die coma staat hij 7 jaar later nu in de 2e ronde van de US Open. Dus dat is wel iets heel bijzonders.
0: Maar dat is ook wel bizar, want hoe kom je als nummer 700 nog wat van de wereld überhaupt bijvoorbeeld al in een kwalificatietoernooi voor zo'n US Open terecht?
1: Ja, daar krijg je dan een wildcard voor. Hè. Dat gebeurt in Rotterdam ook. Hè. Dat ze Nederlanders die dus daarbuiten staan toch een wildcard geven voor de kwalificaties. En dat heeft hij dus ook gekregen. Nou ja, en hij heeft dat met beide handen aangegrepen. En zie dat hij dan van die Collignon, en dat is echt een goede speler, top 40, dat hij daarvan wint is al bizar. Na 5 matchpoints ook te hebben overleefd nog. Dus het is een survivor, zullen we maar noemen. Hè? Dus kijken wat dat wordt tegen die Medvedev, wel bijzonder.
0: Ja, dus dat is zeker een partij om in de gaten te houden. Tot slot toch nog even terugkomend op de Nederlanders. Hè. Dus Jesper de Jong gaat verder met zijn eerste ronde partij. Botik gaat dus nog spelen. Gaan we wel een Nederlander in de tweede ronde zien? Of ben je er toch bang voor?
1: Nou, als ik dan moet gokken, dan gok ik op Botik van de Zandschulp. Op papier is hij ook favoriet tegen die Gojinski. Die Brit. Het is een Grand Slam. En sommigen stijgen boven zichzelf uit. En Jesper, ja, hij is nog niet kansloos. Dus, maar ik gok dan toch op Botik in de tweede ronde.
0: Nou, laten we het hopen. Jon Visbeen van Tennis Magazine, mag ik je voor nu hartelijk danken voor het ons bijpraten. En we spreken je natuurlijk snel weer.
1: Graag gedaan, Robert.
2: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
3: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Tot zover All Sports Radio Live voor deze woensdag 2 september. Als je iets van de gesprekken van vandaag hebt gemist, zijn die in de loop van de middag allemaal online terug te vinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En dan gaan we kijken naar de rest van de week. Morgen gaan we een nieuwe editie krijgen van de BV Sport Update met Frank van der Walbaken, waar we weer elke week weer helemaal bijpraten op het gebied van sportmarketing. Het laatste nieuws, waar komen de centjes vandaan in de sport en waar gaan ze naartoe? Ook niet geheel onbelangrijk. En dan zijn we de vrijdag om 12 uur weer met All Sports Radio Live. En het is dan de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer tijd om een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te stellen. In dit geval voor september is dat rugbier Marvin Dijkhuis. En ik ga ook in gesprek met iemand die meervoudig wereldkampioen werd tijdens de afgelopen WK atletiek voor Masters in het Zuid-Koreaanse Daegu. En zijn naam is Andrew Harris Larsson. Hij is een Nederlander die ook meerdere wereldrecords op zijn naam heeft staan. Een grote man dus. En met hem gaan we in gesprek over hoe dat afgelopen WK was. Voor nu dank ik je voor het luisteren. Ik wens je nog een ontzettend fijne woensdag. En alvast een hele fijne donderdag. En ik zeg tot vrijdag. Dag.
2: All Sports.

0: Sport Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Aankomend weekend gaan we van start met de traditionele strijd om de Nederlandse honkbaltitel, namelijk de Holland Series. In de Best of Seven Series zijn het recordkampioen Curaçao Neptunus uit Rotterdam en de Amsterdam Pirates, wat dan weer een van de talentverenigingen van Topsport Amsterdam is, die het dit seizoen tegen elkaar op gaan nemen. Voor de Pirates was de laatste Holland Series alweer 3 jaar geleden, nadat het de vorige 2 seizoenen in de playoffs het onderspit dolf tegen respectievelijk HCW en Neptunus zelf. Ja, hoe leeft men bij de Pirates eigenlijk vooruit naar deze Holland Series? En wat verwachten ze eigenlijk? Ik ga erover hebben met coach Mervin Gario. Mervin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, sowieso lijkt het me allereerst toch wel heel erg fijn om na 3 jaar eindelijk weer eens in de Holland Series terug te zijn.
2: Ja, zeker. Het voelt ook goed. Gisteren hadden we het over met de training. Je merkt dat iedereen relaxed is en lekker aan trainen en klaar zijn voor de Holland Series.
1: Ja, neem ons even mee naar dit seizoen tot nu toe natuurlijk in de hoofdklasse. Want je komt natuurlijk niet zomaar terecht in de Holland Series. Hoe loopt het seizoen tot nu toe sowieso bij jullie?
2: Nou, het seizoen heeft echt goed gelopen bij ons. We waren ook een van de favorieten samen met K9 en Twins. We hebben een mooi seizoen neergelegd met het hele team. En nu staan we in de Holland Series.
1: Ja, dat had overigens dus nog wel een interessante voeten in de aarde wat dat betreft in die play-offs. Hè. Jullie speelden tegen Oosterhout Twins. Want er was nog zelfs een heel protest gaande. En een wedstrijd die vanaf de 7e inning moest worden hervat.
2: Correct. Ja, het was een situatie tijdens de wedstrijd op zaterdag in Oosterhout. Waar de jongens van Twins hebben een herinballtruc gedaan. Jammer genoeg was de pitcher nog op de pitchermount wanneer ze dat hebben gedaan. En dat mag niet in onze spelregel.
1: Wat gebeurt er daarna? Want is het dan gewoon ook direct klaar als jullie een protest indienen? Want uiteindelijk moest er van alles gebeuren voordat die wedstrijd eigenlijk hervat werd.
2: Ja, correct. Als je een protest aanvraagt op dat moment bij de scheids, dan speel je gewoon de wedstrijd uit. Als je de wedstrijd wint, dan meestal trek je de protest in. Op dit moment hadden wij met een walk-off hebben Twins gewonnen met 1-0. En toen dachten we, weet je wat, we gaan toch die protest aantekenen. En toen hebben we wel de protest gewonnen.
1: Dan moet er natuurlijk weer een wedstrijd hervat worden vanaf de 7e inning. Dat deden jullie eigenlijk best wel succesvol.
2: Ja, dat ging best goed. We kwamen ook met het vertrouwen van, jongens, we gaan het sowieso afmaken zaterdag bij Twins. En van het eerste moment dat Julian Goins die dubbel sloeg. Ik merk aan mijn team dat de jongens vanaf dat moment gelijk omhoog ging. En ik merk aan Twins die een beetje inzakken. En op een gegeven moment ging van de eerste punt naar de tweede punt naar de derde punt. Ja, en dan merk je gelijk dat het bijna klaar was.
1: Dan is het wel een verschil tussen of je dat duel 1-0 verliest of in dit geval met 6-1 wint.
2: Correct.
1: Overigens was het met een clean sweep. Het is dan een best of 5. In dit geval wonnen jullie 3 wedstrijden. Dus dan is het gelijk klaar. Dat is op zich natuurlijk wel een lekkere voorbereiding op de aanstaande Holland Series.
2: Ja, zeker. Kijk, het wordt ook voor ons om een goede prestatie neer te zeggen tegen Twins. En als we dat succesvol hebben afgerond, dan gaan we naar de Holland Series om daar ook weer met het hele team en de staf een mooie Holland Series te laten zien. En hopen we dat willen we dat we die titel weer naar huis brengen.
1: Jullie nemen het op tegen niet de eerste, de beste ploeg natuurlijk. Curaçao Neptunus, recordkampioen in Nederland. Voordat we daar naartoe gaan, jullie hebben natuurlijk ook het reguliere seizoen tegen elkaar gespeeld. Hoe waren die wedstrijden?
2: Waren ook spannend. Waren topwedstrijden tegen elkaar. We zijn geëindigd met 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren en andersom ook voor Neptunus. Dus ik denk dat we een beetje aan elkaar gewaagd. Maar ik zou altijd zeggen, de bal is rond. En wij gaan ervoor om een goede potje neer te zetten tegen Neptunus.
1: Nou, nu starten jullie komende zaterdag in Rotterdam. Zo'n eerste wedstrijd uit, is dat gunstig? Of had je misschien liever thuis begonnen?
2: Kijk, we zeggen allemaal liever thuis begonnen. Maar ik denk, het maakt niet uit waar we beginnen. Wij gaan gewoon de strijd aan tegen Neptunus. Of het thuis is of het uit is. En wij gaan proberen om de W, dus de win, thuis te brengen. En dan vanuit daar naar zondag gaan. Maar wedstrijd voor wedstrijd gaan we gewoon spelen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor?
2: Ja, supergoed. Relax. We zijn aan genieten met elkaar. Grapjes maken. Lachen. Met elkaar dingen voorbereiden. Dus dat gaat heel goed. En nogmaals, ik ben zeker trots op deze jongens. En ook aan mijn staf. Maar ook aan de club. Maar we doen het samen. En dat is belangrijk.
1: Ja, want het is natuurlijk een groepsprestatie. Dat zou je als coach waarschijnlijk ook wel onderschrijven. Maar toch, voor de mensen die wat minder hebben gevolgd dit seizoen. Wie zijn nou echt de spelers die er bij jullie wat dat betreft bovenuit steken? Of in ieder geval de jongens zijn om echt in de gaten te houden?
2: Ik denk dat je de hele team in de gaten moet houden. Niet alleen één jongen, maar de hele team. Want dat is hoe wij functioneren als een team. Ik kan heel veel namen noemen. Maar ik noem naam aan de hele team. Waar iedereen moet uitkijken. Want iedereen is uniek in zijn eigen.
1: Ja, precies. Ja, dat is zo'n mooi politiek correct antwoord dat ik al wel verwacht van jou als coach, Mervin. Maar ja, het is natuurlijk ook een collectieve prestatie die je met het team neerzet. Nu zei je al in het reguliere seizoen 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren. Het is dus echt aan elkaar gewaagd. Wat betekent dat voor de aankomende Holland-series?
2: Nou, ik denk dat iedereen moet naar de velden toe komen. Want er wordt echt een mooie spektakelwedstrijd tegen deze twee ploegen. En we zeggen altijd, de best man win, de best team win. Maar we gaan ervoor om toch de kampioenschap weer naar huis te brengen.
1: Nu is het het leukste natuurlijk altijd, voor de neutrale kijker sowieso, als het helemaal naar het einde gaat. Hè? Dus dat er een Game 7 aan te pas moet komen. Verwacht je dat ook met de 3-3, dat zijn natuurlijk bij elkaar 6 wedstrijden, dat het ook uiteindelijk op een Game 7 zal gaan uitdraaien?
2: Weet je, we weten niet wat gaat gebeuren. Het enige wat ik wel weet over mijn team, wij willen het zo snel mogelijk afmaken. Maar nogmaals, de bal is rond. Er kan van alles gebeuren. Maar we gaan gewoon wedstrijd voor wedstrijd spelen. En we gaan ook gewoon lekker honkballen. En genieten met elkaar.
1: Nou ja, toch natuurlijk wel even ruimte voor het publiek, voor de luisteraar. Wanneer spelen jullie thuis in Amsterdam? En waarom moeten de mensen nou voornamelijk gewoon naar jullie toe komen?
2: We spelen de eerste thuiswedstrijd op zondag. Ik vraag iedereen om naar de velden toe te komen. Kom even je ploeg aanmoedigen. Kom ons aanmoedigen. Want wij gaan weer een mooie honkbal laten zien. En het wordt echt spectaculair tussen die twee ploegen. Voor de Holland-series.
1: Nou ja, en wat het verleden wel geleerd heeft, is dat het wedstrijden tussen Curaçao, Neptunus en de Amsterdam Pirates zijn nooit saai. Dus dat zal hoe dan ook een spektakel worden. Mervin Gario, coach van Amsterdam Pirates, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk jij en je ploeg heel erg veel succes tijdens de aankomende Holland-series.
2: Nou, dankjewel. En dankjewel dat ik mag meedoen aan jullie programma. All Sport Radio Live.

De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsports, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerft van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live. I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
9: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo ddan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn ding, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast, dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds, een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal.

0: Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
0: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de internationale padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
0: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
0: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
0: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
0: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door

0: door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in drie fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds de publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Onze Team NL volleybaldames die maken zich momenteel op voor de kwartfinale van het EK. In Istanbul wacht donderdag Polen. En na een wat wisselvallige poolfase in Azerbeidzjan kwamen onze dames in de achtste finales nog met de schrik vrij tegen Slovenië, dat zich knap als derde had geplaatst in een hele lastige pool. Kan de ploeg van bondscoach Felix Kozlowski weer de rug rechten en het de Polen lastig gaan maken? We gaan erover in gesprek met Ziggo Sport commentator Raymond Koning. Raymond, hele goede middag.
2: Hey Robert.
1: Het goede nieuws is dat onze Team NL volleybaldames in de kwartfinale staan. Maar op meerdere momenten had het zomaar ook niet hier kunnen staan.
2: Ja, ja, dat is precies wat het is. Ze ontmoeten nu de nummer 4 van de wereld. Er zijn twee ploegen die wat mij betreft redelijk favoriet zijn voor de zegen in dit Europees kampioenschap. Italië, de nummer 1 van de wereld, maar ook Turkije als thuisspelend land krijgt hij natuurlijk nog wat extra's. Maar Polen is daar echt ook wel een mega goede outsider in dat veld. Polen heb ik nog niet zijn sterkste spel zien spelen. Misschien in die wedstrijd toen ze in de pool met Turkije afrekenden. Dat werd een 5-setter, 3-2 voor Polen. Daardoor Polen dus ook als nummer 1 in die pool. En Nederland, ja, je zei het al, heeft eigenlijk zijn sterkste spel nog niet gespeeld. Ofwel. En dan is dat de conclusie. Dat dit is wat Nederland op dit moment kan bieden. Met de spelers die er zijn. Want we moeten het niet alleen maar hebben over de Nika Daaldrops en de Nova Marings die er niet bij zijn. Geen Celeste Plak meer en allerlei sterkhouders. Dit is het team nu, die moeten het gaan doen.
1: De laatste keer dat we elkaar spraken zaten we nog in de poolfase. Hadden we de eerste 3 wedstrijden gespeeld. Daarna tegen de Belgen. Op zich prachtig teruggekomen in de wedstrijd. Eigenlijk de eerste serieuze tegenstander die Oranje trof. Uiteindelijk wel in de beslissende derde set dan verloren. En uiteindelijk dan wel nog gewonnen van het thuisland, van Azerbeidzjan. Daarna de achtste finale tegen Slovenië. Ook wederom eigenlijk weer heel erg moeizaam.
2: Ja, nou, er zit wel een verschil in. Helemaal als je bijvoorbeeld kijkt naar die wedstrijden tegen de Belgen en ook tegen Azerbeidzjan, zijn twee wedstrijden waar Nederland echt slecht aan is begonnen. Dat hebben ze tegen Slovenië niet gedaan. Tegen Slovenië begon het team goed, begonnen scherp. Je zou kunnen zeggen dat ze dat verbeterden. Hebben ze niet helemaal kunnen volhouden, want Slovenië was sterk genoeg om ook weer terug te komen en sets te pakken. Leidde daarmee tot, een van de leukste wedstrijden tot nu toe van dit kampioenschap. Zeker vanuit Nederlands perspectief. Omdat we, als we winnen praten we altijd over we. Omdat we die wedstrijd uiteindelijk winnend konden afsluiten. Het is denk ik voor Nederland super belangrijk dat ze echt scherp uit de startblokken komen. En ik was echt verbijsterd om te zien hoe ze dat tegen de Belgen deden. Want België is gewoon wel een goede ploeg. Nu uitgeschakeld overigens. Hebben verloren van Duitsland in de achtste finales. Dus zij gaan niet naar de kwartfinales. Maar ja, België heeft met Britt Herbots natuurlijk een geweldige pasen loper. Een geweldige hoekspeelster die heel veel ballen kan raakschieten. Eigenlijk een beetje een ideale speler naast een sterke diagonaal. En Nederland heeft ook een hele goede diagonaal met Alice Dambrink. Maar ik vind juist dat die hoekspelers die dan ook de helft van die ballen zouden moeten scoren, die laten het nog wel een beetje afweten. Hè. Ze zijn ook lang niet fit geweest. Je ziet dat Jolien Knollema nog niet alles kan spelen bij Nederland. Moest er tegen Azerbeidzjan uit vanwege die hoofdpijnklachten. Was ook een heksenketel van geluid. Maar ja, juist op die posities zou je willen dat je daar de power kan brengen van een Nika Daaldrop of van een Nova Maring die dat echt in zich hebben. Waardoor de afhankelijkheid van bijvoorbeeld je eigen diagonaal niet zo groot gaat worden. Ja, en dat kan Nederland nu nog niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Hè. De spelers die er nu staan, die doen het naar vermogen. Marit Jasper is weer fit. Kan er, doet het goed, is ook redelijk stabiel in de passing. Laura Jansen vind ik vooral beter in de passing. Komt vaak in de aanval net iets te kort. Wat wat lengte, wat power. Maar kan zich ook wel terugvechten. Dat is echt wel een vechter. Dus ja, er zit van alles in het vat. De vraag is of het morgenmiddag genoeg gaat zijn tegen Polen. Want ik zei het al, dat is de nummer 4 van de wereld. En wat mij betreft echt een outsider om de topplekken voor wat betreft dit EK.
1: Nu had je het al een klein beetje over dat scorende vermogen van de hoekspeelsters. Je zegt dat mag misschien wel wat meer. Zag je dat dan ook bijvoorbeeld terug in die vierde set tegen Slovenië? Want daar heeft Oranje 4 matchpoints gekregen. Slovenië leek al bijna de tientallen gehad te hebben met de knock-out uit de wedstrijd te zijn. Maar ja, die komen dan toch nog terug. Hè. 29-31 is wel echt een verlenging van een set. Zie je uiteindelijk wel dat in die vijfde set Oranje relatief de wedstrijd makkelijk naar zich toebrengt. Maar die 4 matchpoints niet benutten, is daar ook bijvoorbeeld waar aan je ziet waar bijvoorbeeld dat scorende vermogen wat mist?
2: Ja en nee. Natuurlijk heb je echt sterke hoekspelers, dan heb je gewoon meer kansen om zo'n set uit te maken. Ik vond wel dat we heel veel konden scoren, ook met de middenspelers. Dat Sarah van Aalen die lijn ook heel goed had, ook in de aanval. Dus hè, wanneer de een het niet doet, dan pakt de ander het uiteindelijk wel op. Zo werkt het natuurlijk ook. Maar het gaat ook om vertrouwen en voorspelbaarheid in de aanval. En natuurlijk, als je 4 wedstrijdpunten krijgt, dan moet je hem gewoon binnenhalen. Hè, dat scheelt jezelf gewoon 20 minuten aan extra werk. En die 20 minuten, die voel je echt hoor, een dag later. Dus Nederland had het zichzelf daar makkelijker in kunnen maken. Ik weet niet per se of dat 100% komt door het... doordat we niet de sterkste hoekspeelsters van het toernooi hebben. Die durf ik nog niet aan.
1: Maar goed, ik denk wel dat het feit is als Oranje het in die vierde set al had beslist en met 3-1 had gewonnen, dat dan de woorden in de pers wel iets anders geweest waren.
2: Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Dan spreek je toch meer over een overtuigende zege. En dan gaat het wat minder over de punten die je tussendoor hebt laten liggen of de sets die je hebt verloren. Maar dan heb je gewoon tegen een goed land met 3-1 gewonnen. En nu weten de Polen ook, ja, tegen Slovenië. En dat team hebben zij al gehad. En daar hebben ze ruim van gewonnen. Tegen Slovenië had Nederland het toch uiteindelijk wel lastig. Kijk, de Polen die zijn eerste geworden. Die hebben hun achtste finale tegen Portugal gespeeld. En ik vond Portugal met name in de derde set heel aardig weerwerk geven aan de Polen. Maar je merkte dat op het moment dat er toen een punt of 4 achter stonden. Toen brachten de Polen weer wat van hun sterren in. Hè, toen waren Lampkowska en Szurowska er opeens weer bij. Net als Tisiak die weer punten ging maken. En ja, dan heb je gelijk al een soort van ongelijke strijd. Dus de Polen konden eigenlijk... Portugal best wel wat speeltijd geven, wat punten gunnen. Maar toen het op paytime aankwam, toen kwamen de hotshots weer terug en maakten ze het gewoon heel snel af. Ja, Polen is gewoon een goede ploeg en daar moet Nederland zich tegen weren. Nederland heeft morgen echt een hele goede dag nodig om van Polen te kunnen winnen.
1: Nou, je zegt al, dan is scherp beginnen aan de wedstrijd cruciaal. Is de beste manier om de Polen te bestrijden, ze dan gewoon maar gelijk vanaf minuut 1 bij de strot grijpen?
2: Ja, dat denk ik ook. Vanaf begin af aan in de wedstrijd heel scherp zijn in je service, in je eigen passing. Het zijn natuurlijk de basisingrediënten van elke volleybalwedstrijd. En ik weet het, elke coach die hamert erop. We gaan scherp beginnen, we gaan goed beginnen. We hebben een service target, maar het moet er wel uitkomen op zo'n moment. En natuurlijk staat er ook echt wel druk op. Want er zitten best wat spelers in het Nederlands team die dat nog niet eerder hebben meegemaakt. He, zo'n een Indy Baaiens, maar ook inmiddels wel Sarah van Aalen en Britt Bongaerts. Die hebben dat allemaal wel eens meegemaakt. Die zijn er wel vaker bij geweest. Die waren er ook in 2023 bij, toen Nederland brons pakte. Maar er zitten echt ook heel veel spelers bij die nog nooit op dit niveau in die finales hebben gespeeld. Ja, vanaf dat moment is het allemaal nieuw. Daar heb je ook even tijd voor nodig. Finales moet je leren spelen. En ja, Nederland moet heel scherp blijven met de service. Ik vind vooral de service van onze middenspelers, van Indy Baaiens, van Britten Stuut, vind ik heel goed. Net als van Ellis Dambrink. Maar de rest moet gevaarlijker kunnen blijven serveren in series. En dan heeft Nederland een kans. En anders wordt dit het eindstation voor Oranje. Want Polen is gewoon eigenlijk op de meeste posities net iets beter dan Nederland.
1: Dus ja, eigenlijk de conclusie, als Nederland echt een goede dag heeft en het begint scherp aan de wedstrijd, dan maakt het kans tegen Polen. Andersom gezegd, nou ja, mocht Nederland het toernooi verlaten na deze wedstrijd, is dat dan ja, ook wel het maximaal haalbaar geweest wat Felix Kozłowski met deze selectie, met dit team wat hij nu tot zijn beschikking heeft kunnen halen?
2: Ja, wat mij betreft wel. Ik denk dat je, als je nu simpelweg kijkt naar het deelnemersveld voor de kwartfinales, daar heeft Nederland zich nu natuurlijk voor gekwalificeerd. Nu komt de ploeg in aanraking met straks leveren die vier kwartfinales ook de vier halve finalisten over. Wat mij betreft, ik zei het al, Italië en Turkije, de grote favorieten met twee outsiders daarbij. En dat zijn Servië en Polen. Ja, we gaan morgen en overmorgen gaan we zien hoe die wedstrijden gaan lopen. Vanavond natuurlijk al de eerste, of vanmiddag de eerste wedstrijden. Servië tegen Griekenland. Nou, dat wordt een 3-0 overwinning. De Grieken hebben één keer Frankrijk verrast, maar gaan dat niet nog een keer doen. Wedstrijd wordt gefloten door onze eigen Marco van Zanten, Nederlandse scheidsrechter trouwens. En Italië tegen Zweden. Dat gaat Italië ook geen problemen opleveren. Nou, dan heb je Servië en Italië alvast op de halve finale plaatsen. Polen en Nederland, laat ik die keuze dan nog maar niet maken. En ik verwacht dat Duitsland tegen Turkije in Turkije, dat gaat hem niet worden voor Duitsland. Dus dan gaan de Turken ook door. Ja, nou ja, dan laat het maar Polen of Nederland. Ik ben benieuwd. We gaan het zien morgen.
1: We gaan het zien. De wedstrijd, vanaf hoe laat kunnen we morgen onze Team NL volleybaldames verwachten? En waar kunnen we het beste volgen?
2: Ja, wij beginnen om 2:50 op Ziggo Sport 1. Dus op kanaal 14 voor de Ziggo klanten. En op Ziggo Sport 1, ja, bij Ziggo is dat 401. En bij de KPN zal het ergens anders zijn als je daar een abonnement hebt. Maar daar is hij te volgen. De hele wedstrijd tussen Nederland en Polen. Maar ook alle andere wedstrijden in de kwartfinale zijn ook bij Ziggo Sport te volgen. Niet met Nederlands commentaar, maar wel met gewoon dat je de wedstrijd kan zien. Dus die zenden we ook uit op onze kanalen voor de abonnees.
1: We gaan het allemaal volgen. Laten we hopen op een, nou ja, dan toch maar een mooie verrassing. Zo hoopvol zijn we natuurlijk ook alweer als Nederlanders.
2: Ja, daar hoop ik ook op, zeker.
1: Remon ja. Koning van Ziggo Sport, dank voor je tijd en alvast veel succes morgen.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens het tweeluik op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn 5e titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maakt qua titels. De Mexicaan Pato O'Ward die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Fike, die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd 3e en keurig 7e tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. Dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik kan zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, en het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2-3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Wieke, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zal ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, 3e en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat. Maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Junkers Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish. Ja, dat is loon naar werken.
1: Plus het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van tussen haakjes gelukkig met strategie.
2: Ja, absoluut. Ja, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend. Hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver. Maar ja, het feit dat je er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet 4e eindigt. Maar 3e eindigt, geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even aan Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was. Terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen?
2: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500... is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna, de afgelopen wedstrijden, 3 keer een top 4 klassering gehad, werd hij 3 keer 4e. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, ja, gewoon goede stappen.

0: kampioen. Maar nog steeds, ja. Wie stopt? Ja, wie gaat hem stoppen?
1: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt, sinds 2021, is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou die heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels wel uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Nou, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar nee, vooralsnog. Je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat derde in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
0: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds, heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk wel echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
1: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt dat hij echt een off weekend heeft. Het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar 1. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon 4e of 5e. Of misschien eigenlijk niet wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Carl Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. En dus het is, ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
0: Nee, sterker nog, je hebt het over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Peto O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Volgens mij het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
1: Oh, nou kijk, ja, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1 plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat het voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is dat hij toch al wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Carl Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel hun eigen redenen om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palou. Wederom.
0: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
1: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar Series. Hè? Vorig weekend in de straten van Washington D.C. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is het is toch ook wel weer een Palou-baan. Het zal me verbazen als Alex Palou niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Fike gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten. Want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ik ben benieuwd. Rinus Fike kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palou gewoon gaat winnen.
0: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Mile. Zeker voor Rinus van Kalmthouten, René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreken we elkaar ontzettend snel. All Sport Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument, hè, voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante doubles. En dat zijn ook, ze spelen een mixed double dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de vier. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie. Die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe de traditionele de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief. Maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu in ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull. Heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande. Op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus. Op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als de Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wou beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal een klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeier leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken, want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, ik voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België, waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft opgecreëerd en een soort horizontale programmering, elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen. Eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen en dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak, publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk en dat begrijp je, Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keuze te zijn? Nou.
2: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en een podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau. Die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg. Vanwege zijn voor mij in ieder geval onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien, de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billijken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. Daar weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.

0: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Nou ja, dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, the hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
1: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd 2 keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht, dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen... dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
0: Zo, dat is wel bizar, hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
1: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
0: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
1: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken, en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd, om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan. En die is voorlopig weer even stopgezet, en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden dan ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we daar naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
0: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
1: Absoluut. Maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten, kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
0: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketball franchise, NBA franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit naar de verkoop van de Lakers?
1: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
0: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
1: Absoluut. Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio Live.
5: Aankomend weekend gaan we van start met de traditionele strijd om de Nederlandse honkbaltitel, namelijk de Holland Series. In de Best of Seven Series zijn het recordkampioen Curaçao Neptunus uit Rotterdam en de Amsterdam Pirates, wat dan weer een van de talentverenigingen van Topsport Amsterdam is, die het dit seizoen tegen elkaar op gaan nemen. Voor de Pirates was de laatste Holland Series alweer 3 jaar geleden, nadat het de vorige 2 seizoenen in de playoffs het onderspit door of tegen respectievelijk HCW en Neptunus zelf. Ja, hoe leeft men bij de Pirates eigenlijk vooruit naar deze Holland Series? En wat verwachten ze eigenlijk? Ik ga het erover hebben met coach Mervin Gario. Mervin, hele goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Ja, sowieso lijkt het me allereerst toch wel heel erg fijn om na 3 jaar eindelijk weer eens in de Holland Series terug te zijn.
6: Ja, zeker. Het voelt wel goed. Gisteren hadden we het over bij de training. Je merkt dat iedereen relaxed is en lekker aan trainen en klaar zijn voor de Holland Series.
5: Ja, neem ons even mee naar dit seizoen tot nu toe natuurlijk in de hoofdklasse. Want je komt natuurlijk niet zomaar terecht in de Holland Series. Hoe loopt het seizoen tot nu toe sowieso bij jullie?
6: Nou, het seizoen heeft echt goed gelopen bij ons. We waren ook een van de favorieten samen met K9 en Twins. We hebben een mooi seizoen neergelegd met het hele team. En nu staan we in de Holland Series.
5: Ja, dat had overigens dus nog wel een interessante voeten in de aarde wat dat betreft in die playoffs. Hè. Jullie speelden tegen Oosterhout Twins. Want er was nog zelfs een heel protest gaande. En een wedstrijd die vanaf de 7e inning moest worden hervat.
6: Correct. Ja, het was een situatie tijdens de wedstrijd op zaterdag in Oosterhout. Waar de jongens van Twins hebben een herinballtruc gedaan. Jammer genoeg was de pitcher nog op de pitchermount wanneer ze dat hebben gedaan. En dat mag niet in onze spelregel.
5: Wat gebeurt er daarna? Want is het dan gewoon ook direct klaar als jullie een protest indienen? Want uiteindelijk moest er van alles gebeuren voordat die wedstrijd eigenlijk hervat werd.
6: Ja, correct. Als je een protest aanvraagt op dat moment bij de scheids, dan speel je gewoon de wedstrijd uit. Als je de wedstrijd wint, dan meestal trek je de protest in. Op dit moment hadden wij met een walk-off hebben Twins gewonnen met 1-0. En toen dachten we, weet je wat, we gaan toch die protest aantekenen. En toen hebben we wel de protest gewonnen.
5: Dan moet er natuurlijk weer een wedstrijd hervat worden vanaf de 7e inning. Dat deden jullie eigenlijk best wel succesvol.
6: Ja, dat ging best goed. We kwamen ook met het vertrouwen van, jongens, we gaan het sowieso afmaken zaterdag bij Twins. En van het eerste moment dat Julian Goins die dubbel sloeg. Ik merk aan mijn team dat de jongens vanaf dat moment gelijk omhoog ging. En ik merk aan Twins die een beetje inzakken. Ja, en op een gegeven moment ging van de eerste punt naar de tweede punt naar de derde punt. Ja, en dan merk je gelijk dat het bijna klaar was.
5: Dan is het wel een verschil tussen of je dat duel 1-0 verliest of in dit geval met 6-1 wint.
6: Correct.
5: Overigens was het met een clean sweep. Het is dan een best of 5. In dit geval wonnen jullie 3 wedstrijden. Dus dan is het gelijk klaar. Dat is op zich natuurlijk wel een lekkere voorbereiding op de aanstaande Holland Series.
6: Ja, zeker. Kijk, het wordt ook voor ons om een goede prestatie neer te zeggen tegen Twins. En als we dat succesvol hebben afgerond, dan gaan we naar de Holland Series om daar ook weer met het hele team en de staf een mooie Holland Series te laten zien. En dan hopen we dat willen we dat we die titel weer naar huis brengen.
5: Jullie nemen het op tegen niet de eerste, de beste ploeg natuurlijk. Curaçao Neptunus, recordkampioen in Nederland. Voordat we daar naartoe gaan, jullie hebben natuurlijk ook het reguliere seizoen tegen elkaar gespeeld. Hoe waren die wedstrijden?
6: Waren ook spannend. Waren topwedstrijden tegen elkaar. We zijn geëindigd met 3-3. Dus drie gewonnen, drie verloren en andersom ook. Voor Neptunus. Dus ik denk dat we een beetje aan elkaar gewaagd. Maar ik zou altijd zeggen, de bal is rond. En wij gaan ervoor om een goede potje neer te zetten tegen Neptunus.
5: Nou, nu starten jullie komende zaterdag in Rotterdam. Zo'n eerste wedstrijd uit, is dat gunstig? Of had je misschien liever thuis begonnen?
6: Kijk, we zeggen allemaal liever thuis begonnen. Maar ik denk, het maakt niet uit waar we beginnen. Wij gaan gewoon de strijd aan tegen Neptunus. Of het thuis is of het uit is. En wij gaan proberen om de W, dus de win, thuis te brengen. En dan vanuit daar naar zondag gaan. Maar wedstrijd voor wedstrijd gaan we gewoon spelen.
5: Hoe staat je ploeg ervoor?
6: Ja, supergoed. Relax. We zijn aan genieten met elkaar. Grapjes maken. Lachen. Met elkaar dingen voorbereiden. Dus dat gaat heel goed. En nogmaals, ik ben zeker trots op deze jongens. En ook aan mijn staf. Maar ook aan de club. Maar we doen het samen. En dat is belangrijk.
5: Ja, want het is natuurlijk een groepsprestatie. Dat zou je als coach waarschijnlijk ook wel onderschrijven. Maar toch, voor de mensen die wat minder hebben gevolgd dit seizoen. Wie zijn nou echt de spelers die er bij jullie wat dat betreft boven uitsteken? Of in ieder geval de jongens zijn om echt in de gaten te houden?
6: Ik denk dat je de hele team in de gaten moet houden. Niet alleen één jongen, maar de hele team. Want dat is hoe wij functioneren als een team. Ik kan heel veel namen noemen. Maar ik noem naam aan de hele team. Waar iedereen moet uitkijken. Want iedereen is uniek in zijn eigen.
5: Ja, precies. Ja, dat is zo'n mooi politiek correct antwoord dat ik al wel verwacht van jou als coach, Mervin. Maar ja, het is natuurlijk ook een collectieve prestatie die je met het team neerzet. Nu zei je al in het reguliere seizoen 3-3. Dus 3 gewonnen, 3 verloren. Het is dus echt aan elkaar gewaagd. Wat betekent dat voor de aankomende Holland-series?
6: Nou, ik denk dat iedereen moet naar de velden toe komen. Want er wordt echt een mooie spektakelwedstrijd tegen deze twee ploegen. En we zeggen altijd, de best man win, de best team win. Maar we gaan ervoor om toch de kampioenschap weer naar huis te brengen.
5: Nu is het leukste natuurlijk altijd, voor de neutrale kijker sowieso, als het helemaal naar het einde gaat. Hè? Dus dat er een Game 7 aan te pas moet komen. Verwacht je dat ook met de 3-3, dat zijn natuurlijk bij elkaar 6 wedstrijden. Dat het ook uiteindelijk op een Game 7 zal gaan uitdraaien?
6: Weet je, we weten niet wat gaat gebeuren. Het enige wat ik wel weet over mijn team, wij willen het zo snel mogelijk afmaken. Maar nogmaals, de bal is rond. Er kan van alles gebeuren. Maar we gaan gewoon wedstrijd voor wedstrijd spelen. En we gaan ook gewoon lekker honkballen. En genieten met elkaar.
5: Nou ja, toch natuurlijk wel even ruimte voor het publiek, voor de luisteraar. Wanneer spelen jullie thuis in Amsterdam? En waarom moeten de mensen nou voornamelijk gewoon naar jullie toe komen?
6: We spelen de eerste thuiswedstrijd op zondag. Ik vraag iedereen om naar de velden toe te komen. Kom even je ploeg aanmoedigen. Kom ons aanmoedigen. Want wij gaan weer een mooie honkbal laten zien. En het wordt echt spectaculair tussen die twee ploegen. Voor de Holland Series.
5: Nou ja, en wat het verleden wel geleerd heeft, is dat het wedstrijden tussen Curaçao Neptunus en de Amsterdam Pirates zijn nooit saai. Dus dat zal hoe dan ook een spektakel worden. Mervin Gario, coach van Amsterdam Pirates, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk jij en je ploeg heel erg veel succes tijdens de aankomende Holland Series.
6: Nou, dankjewel. En dankjewel dat ik mag meedoen aan jullie programma. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sport Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer sport.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal.
7: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen, als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen. En ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is. Ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar. Dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar. Dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast, dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sport Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met

0: Maar volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
0: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
0: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
0: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
0: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
0: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is 4e geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam 5e op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
0: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is.

0: wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
1: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
0: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
1: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten. Die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
0: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
1: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
0: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
1: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final Eight is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. En daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
0: We gaan ons er alvast op verheugen. En het, ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
1: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Onze Team NL volleybaldames die maken zich momenteel op voor de kwartfinale van het EK. In Istanbul wacht donderdag Polen. En na een wat wisselvallige poolfase in Azerbeidzjan kwamen onze dames in de achtste finales nog met de schrik vrij tegen Slovenië, dat zich knap als derde had geplaatst in een hele lastige pool. Kan de ploeg van bondscoach Felix Kozlowski weer de rug rechten en het de Polen lastig gaan maken? We gaan erover in gesprek met Ziggo Sport commentator Raymond Koning. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hey Robert.
1: Het goede nieuws is dat onze Team NL volleybaldames in de kwartfinale staan. Maar op meerdere momenten had het zomaar ook niet hier kunnen staan.
2: Ja, ja, dat is precies wat het is. Ze ontmoeten nu de nummer 4 van de wereld. Er zijn twee ploegen die wat mij betreft redelijk favoriet zijn voor de zegen in dit Europees kampioenschap. Italië, de nummer 1 van de wereld, maar ook Turkije. Als thuisspelend land krijgt hij natuurlijk nog wat extra's. Maar Polen is daar echt ook wel een mega goede outsider in dat veld. Polen heb ik nog niet zijn sterkste spel zien spelen. Misschien in die wedstrijd toen ze in de pool met Turkije afrekenden. Dat werd een 5-setter, 3-2 voor Polen. Daardoor Polen dus ook als nummer 1 in die pool. En Nederland, ja, je zei het al, heeft eigenlijk zijn sterkste spel nog niet gespeeld. Ofwel. En dan is dat de conclusie. Dat dit is wat Nederland op dit moment kan bieden. Met de spelers die er zijn. Want we moeten het niet alleen maar hebben over de Nika Daalderops en de Nova Marings die er niet bij zijn. Geen Celeste Plak meer en allerlei sterkhouders. Dit is het team nu, die moeten het gaan doen.
1: De laatste keer dat we elkaar spraken zaten we nog in de poolfase. Hadden we de eerste 3 wedstrijden gespeeld. Daarna tegen de Belgen. Op zich prachtig teruggekomen in de wedstrijd. Eigenlijk de eerste serieuze tegenstander die Oranje trof. Uiteindelijk wel in de beslissende derde set dan verloren. En uiteindelijk dan wel nog gewonnen van het thuisland, van Azerbeidzjan. Daarna de achtste finale tegen Slovenië. Ook wederom eigenlijk weer heel erg moeizaam.
2: Ja, nou, er zit wel een verschil in. Helemaal als je bijvoorbeeld kijkt naar die wedstrijden tegen de Belgen en ook tegen Azerbeidzjan, zijn twee wedstrijden waar Nederland echt slecht aan is begonnen. Dat hebben ze tegen Slovenië niet gedaan. Tegen Slovenië begon het team goed, begonnen scherp. Je zou kunnen zeggen dat ze dat verbeterden. Hebben ze niet helemaal kunnen volhouden, want Slovenië was sterk genoeg om ook weer terug te komen en sets te pakken. Leidde daarmee tot, nou ja, een van de leukste wedstrijden tot nu toe van dit kampioenschap. Zeker vanuit Nederlands perspectief. Omdat we, hè, als we winnen praten we altijd over we. Hè. Omdat we die wedstrijd uiteindelijk winnend konden afsluiten. Het is denk ik voor Nederland super belangrijk dat ze echt scherp uit de startblokken komen. En ik was echt verbijsterd om te zien hoe ze dat tegen de Belgen deden. Want België is gewoon wel een goede ploeg. Nu uitgeschakeld overigens. Hebben verloren van Duitsland in de achtste finales. Dus zij gaan niet naar de kwartfinales. Maar ja, België heeft met Britt Herbots natuurlijk een geweldige pasenloper. Een geweldige hoekspeelster die heel veel ballen kan raakschieten. Eigenlijk een beetje een ideale speler naast een sterke diagonaal. En Nederland heeft ook een hele goede diagonaal met Alice Dambrink. Maar ik vind juist dat die hoekspelers die dan ook de helft van die ballen zouden moeten scoren, die laten het nog wel een beetje afweten. Hè. Ze zijn ook lang niet fit geweest. Je ziet dat Jolien Knollema nog niet alles kan spelen bij Nederland. Moest er tegen Azerbeidzjan uit vanwege die hoofdpijnklachten. Was ook een heksenketel van geluid. Maar ja, juist op die posities zou je willen dat je daar de power kan brengen van een Nika Daalderop of van een Nova Maring. Die dat echt in zich hebben. Waardoor de afhankelijkheid van bijvoorbeeld je eigen diagonaal niet zo groot gaat worden. Ja, en dat kan Nederland nu nog niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Hè. De spelers die er nu staan, die doen het naar vermogen. Marit Jasper is weer fit. Doet het goed, is ook redelijk stabiel in de passing. Laura Jansen vind ik vooral beter in de passing. Komt vaak in de aanval net iets te kort. Wat wat lengte, wat power. Maar kan zich ook wel terugvechten. Dat is echt wel een vechter. Dus ja, er zit van alles in het vat. De vraag is of het morgenmiddag genoeg gaat zijn tegen Polen. Want ik zei het al, dat is de nummer 4 van de wereld. En wat mij betreft echt een outsider om de topplekken voor wat betreft dit EK.
1: Nu had je het al een klein beetje over dat scorende vermogen van de hoekspeelsters. Je zegt dat mag misschien wel wat meer. Zag je dat dan ook bijvoorbeeld terug in die vierde set tegen Slovenië? Want daar heeft Oranje 4 matchpoints gekregen. Slovenië leek al bijna de tientallen gehad te hebben en met de knock-out uit de wedstrijd te zijn. Maar ja, die komen dan toch nog terug. Hè? 29-31 is wel echt een verlenging van een verlenging van een set. Zie je uiteindelijk wel dat in die vijfde set Oranje relatief de wedstrijd makkelijk naar zich toebrengt. Maar die 4 matchpoints niet benutten, is daar ook bijvoorbeeld waaraan je ziet waar bijvoorbeeld dat scorende vermogen wat mist?
2: Ja en nee. Natuurlijk heb je echt sterke hoekspelers. Dan heb je gewoon meer kansen om zo'n set uit te maken. Ik vond wel dat we heel snel konden scoren. Ook met de middenspelers. Dat Sarah van Aalen die lijn ook heel goed had. Ook in de aanval. Dus hè, wanneer de een het niet doet, dan pakt de ander het uiteindelijk wel op. Zo werkt het natuurlijk ook. Maar het gaat ook om vertrouwen en voorspelbaarheid in de aanval. En natuurlijk, als je 4 wedstrijdpunten krijgt, dan moet je hem gewoon binnenhalen. Hè, dat scheelt jezelf gewoon 20 minuten aan extra werk. En die 20 minuten, die voel je echt hoor, een dag later. Dus Nederland had het zichzelf daar makkelijker in kunnen maken. Ik weet niet per se of dat 100% komt door het... doordat we niet de sterkste hoekspeelsters van het toernooi hebben. Die durf ik nog niet aan.
1: Maar goed, ik denk wel dat het feit is als Oranje het in die vierde set al had beslist en met 3-1 had gewonnen, dat dan de woorden in zeg maar de pers wel iets anders geweest waren.
2: Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Dan spreek je toch meer over een overtuigende zege. En dan gaat het wat minder over de punten die je tussendoor hebt laten liggen of de sets die je hebt verloren. Maar dan heb je gewoon tegen een goed land met 3-1 gewonnen. En nu weten de Polen ook, ja, tegen Slovenië, en dat team hebben zij al gehad, en daar hebben ze ruim van gewonnen. Tegen Slovenië had Nederland het toch uiteindelijk wel lastig. Kijk, de Polen die zijn eerste geworden, die hebben hun achtste finale tegen Portugal gespeeld. En ik vond Portugal met name in de derde set heel aardig weerwerk geven aan de Polen. Maar je merkte dat op het moment dat er toen een punt of 4 achter stonden. Toen brachten de Polen weer wat van hun sterren in. Hè, toen waren Lampkowska en Szurowska er opeens weer bij. Net als Tisiak die weer punten ging maken. En ja, dan heb je gelijk al een soort van ongelijke strijd. Dus de Polen konden eigenlijk... Portugal best wel wat speeltijd geven, wat punten gunnen. Maar toen het op paytime aankwam, toen kwamen de hotshots weer terug en maakten ze het gewoon heel snel af. Ja, Polen is gewoon een goede ploeg en daar moet Nederland zich tegen weren. Nederland heeft morgen echt een hele goede dag nodig om van Polen te kunnen winnen.
1: Nou, je zegt al, dan is scherp beginnen aan de wedstrijd cruciaal. Is de beste manier om de Polen te bestrijden ze dan gewoon maar gelijk vanaf minuut 1 bij de strot grijpen?
2: Ja, dat denk ik ook. Vanaf begin af aan in de wedstrijd heel scherp zijn in je service, in je eigen passing. Het zijn natuurlijk de basisingrediënten van elke volleybalwedstrijd. En ik weet het, elke coach die hamert erop. We gaan scherp beginnen, we gaan goed beginnen. We hebben een service target, maar het moet er wel uitkomen op zo'n moment. En natuurlijk staat er ook echt wel druk op, want er zitten best wat spelers in het Nederlands team die dat nog niet eerder hebben meegemaakt. Hef zo'n een Indy Baiens, maar ook inmiddels wel Sarah van Aalen en Britt Bongaerts. Die hebben dat allemaal wel eens meegemaakt. Die zijn er wel vaker bij geweest. Die waren er ook in 2023 bij, toen Nederland brons pakte. Maar er zitten echt ook heel veel spelers bij die nog nooit op dit niveau in die finales hebben gespeeld. Ja, vanaf dat moment is het allemaal nieuw. Daar heb je ook even tijd voor nodig. Finales moet je leren spelen. Nederland moet heel scherp blijven met de service. Ik vind vooral de service van onze middenspelers, van Indy Baaiens, van Britten Stuut, vind ik heel goed. Net als van Ellis Dambrink. Maar de rest moet gevaarlijker kunnen blijven serveren in series. En dan heeft Nederland een kans. En anders wordt dit het eindstation voor Oranje. Want Polen is gewoon eigenlijk op de meeste posities net iets beter dan Nederland.
1: Dus eigenlijk de conclusie, als Nederland echt een goede dag heeft en het begint scherp aan de wedstrijd, dan maakt het kans tegen Polen. Andersom gezegd, mocht Nederland het toernooi verlaten na deze wedstrijd, is dat dan ja, ook wel het maximaal haalbaar geweest wat Felix Kozłowski met deze selectie, met dit team wat hij nu tot zijn beschikking heeft kunnen halen?
2: Ja, wat mij betreft wel. Ik denk dat je, als je nu simpelweg kijkt naar het deelnemersveld voor de kwartfinales, daar heeft Nederland zich nu natuurlijk voor gekwalificeerd. Nu komt de ploeg in aanraking met straks leveren die vier kwartfinales ook de vier halve finalisten over. Wat mij betreft, ik zei het al, Italië en Turkije de grote favorieten met twee outsiders daarbij. En dat zijn Servië en Polen. Ja, en we gaan morgen en overmorgen gaan we zien hoe die wedstrijden gaan lopen. Vanavond natuurlijk al de eerste, of vanmiddag de eerste wedstrijden. Servië tegen Griekenland. Nou, dat wordt een 3-0 overwinning. De Grieken hebben één keer Frankrijk verrast, maar gaan dat niet nog een keer doen. Wedstrijd wordt gefloten door onze eigen Marco van Zanten, een Nederlandse scheidsrechter trouwens. En Italië tegen Zweden. Dat gaat Italië ook geen problemen opleveren. Nou, dan heb je Servië en Italië alvast op de halve finale plaatsen. Polen en Nederland, laat ik die keuze dan nog maar niet maken. En ik verwacht dat Duitsland tegen Turkije in Turkije, dat gaat hem niet worden voor Duitsland. Dus dan gaan de Turken ook door. Ja, nou ja, dan laat het maar Polen of Nederland. Ik ben benieuwd. We gaan het zien morgen.
1: We gaan het zien. De wedstrijd, vanaf hoe laat kunnen we morgen onze Team NL volleybaldames verwachten en waar kunnen we
2: Ja,
1: het
2: de
1: beste
2: wedstrijd.
1: volgen?
2: Ja, wij beginnen om 2:50 op Ziggo Sport 1. Dus op kanaal 14 voor de Ziggo klanten. Op Ziggo Sport 1. Ja, bij Ziggo is dat 401. En bij de KPN zal het ergens anders zijn als je daar een abonnement hebt. Maar daar is hij te volgen. De hele wedstrijd tussen Nederland en Polen. Maar ook alle andere wedstrijden in de kwartfinale zijn ook bij Ziggo Sport te volgen. Niet met Nederlands commentaar, maar wel met gewoon dat je de wedstrijd kan zien. Dus die zenden we ook uit op onze kanalen voor de abonnees.
1: We gaan het allemaal volgen. Laten we hopen op een, dan toch maar een mooie verrassing. Zo hoopvol zijn we natuurlijk ook alweer als
2: Ja,
1: Nederlanders.
2: daar hoop ik ook op, zeker.
1: Raymond
2: Ja.
1: Koning van Ziggo Sport, dank voor je tijd en alvast veel succes morgen.
2: Dankjewel.
0: All Sport Radio Live.

alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Bij All Sport Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sport Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sport Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens de twee luiken op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn vijfde titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maakt qua titels. De Mexicaan Pato O'Ward die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Fike, die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd derde en keurig zevende tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. Dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik wou zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, en het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2, 3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Wieke, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zal ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, derde en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat, maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Junkers Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish. Ja, dat is loon naar werken.
1: Plus het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van tussen haakjes gelukkig met strategie.
2: Ja, absoluut. Ja, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend. Hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver. Maar ja, het feit dat je er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet 4e eindigt. Maar derde eindigt. Ja, dat is geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even naar Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was. Terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen?
2: Ja, absoluut. En het grappige is eigenlijk na de Indianapolis 500...

0: Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar-carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest van Rinus Wieckens uit zijn carrière.
1: Ja, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijken we wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. Vierde titel op rij, vijfde in 6 jaar tijd. Ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja, wie stopt? Ja, wie gaat hem stoppen?
0: Ja, nou dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt, sinds 2021 is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels wel uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Nou, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar nee, vooralsnog, je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat derde in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
1: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk wel echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
0: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar één. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon vierde of vijfde. Of misschien eigenlijk niet wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Carl Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. En dus het is, ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
1: Nee, sterker nog, je hebt het wel over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Pato O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Volgens mij het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
0: Oh, nou kijk, ja, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1 plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is dat hij toch al wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeheven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Carl Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel hun eigen reden om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palou. Wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
0: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar Series. Hè? Vorig weekend in de straten van Washington DC. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is het is toch ook wel weer een Palou-baan. Het zal me verbazen als Alex Palou niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Wieckens gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten, want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood.

0: Terwijl hij een goede klassering had. Dus ja, ik ben benieuwd. Rinus Vierkerk kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat dadelijk Palom gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Mile. Zeker voor Rinus van Kalmthouten. René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreken we elkaar ongetwijfeld snel.
2: All Sport Radio Live.